0: L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten.

spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. Drie Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er drie Nederlandse ritzegens. Eén daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won twee etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de vijfde keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mijn ziel ben ik kwijt, mijn ziel die heb jij. Misschien is het toch niet wat het lijkt. En we komen van diep, maar ik ben niet zoals jij. Niet meer.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort.

twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie.

0: L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden.
2: Show.
3: Dit is L1.
4: Het is maandag. Welkom bij de voorgloeier.
5: Goed

0: Zo, hé. Hey. Nou, het is deze zes waal, hè? Het is vakantie.
1: Terwijl de nachtwaker in het museum zijn ronde loopt, de bakker verse Limburgse vlaai maakt, de vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet.
2: Lekker.
1: Klikken overal in Limburg wekkerradio's en tv's aan op het ochtendspektakel van L1. Goedemorgen Limburg. Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1 ochtendshow.
0: Inderdaad.

0: natuurlijk te merken deze ochtend. Het was ontzettend rustig op de Limburgse weg. De zon is in de auto.
1: Afschieten.
0: Nou, maar we hebben ze vriendig. Vriendig, ja. Dus over gans Limburg vertrekken ze van haaije. En op zaterdagmorgen is ook de eerste vrolijke foto's al. Of eigenlijk zulke ze eigenlijk al vriendig over. Die eerste tussenstops maakt eigenlijk in bijvoorbeeld een Bruces omgaan. Die er even in een grote pot beren neerzoten. Zo van, hey Pascal, dan gaan we vakantie. Maar goed, veel lachen die mensen bezoeken als die mensen allemaal terug zien. Hè. Zo moesten ze dat weer bekijken.
1: Ja, dat komen allemaal aan
0: de beurt. Ja, we komen allemaal aan de beurt. Maar ik zie nog dat ontzettend veel nu wel wakker zien. Want de appjes die struimen al binnen. Helemaal te gek, jongens. Zeker op deze maandag. En hebben we nog einde van een soort vierdaagse waar we nog kunnen gaan bellen? Of is het nu allemaal voorbij?
1: Vierdaagse is nu voorbij.
0: Ik denk dat veel mensen kunnen.
1: We hebben wel de Schubelmerit van de week.
2: Wanneer is die?
1: Woensdag,
2: hè?
1: Woensdag en donderdag.
0: Oh, lekker. Lekker zoemelen. Lekker zoemelen door de straten. Geen zo kieken naar me gaan, hè?
1: Ik denk het wel.
0: En wat blootheid hebben gehuurd?
1: 30 graden en meer.
0: Oh, ja. Dat is nog het, hè? 30 graden en meer. Goed. We zorgen dat het hoofd toch een klein beetje koel blijft. Zeker hier bij LA. Dus 8 voor 6 gewoon op deze maandag. De, ja, bijna laatste dag van deze maand. Laten we gewoon kieken naar de kalender, Maarten.
1: Bijna is nog niet helemaal, hè?
0: Nee, dat klopt. Dat is gelijk, joh.
1: De 27e vandaag.
0: Ja.
1: Kijk maar. En weer geen een speciale dag.
0: Echt niet?
1: Nee. Maar wel, omdat het een dag is, kreeg ze dan dit te horen.
0: Oh, wacht. Ja, wacht. Ja.
1: Ik ken ze wel een beetje.
0: Nee, goed. Ik weet het eerst, maar. Ja, tuurlijk. Ja, die kennen we wel, hè.
1: Vermaten.
0: Ja, natuurlijk, Vermaten. Hoppakee, ja. Vermaten, wij kennen het niet. Ja. Ik huurde het al, hè. Fantastisch, man.
1: Wat als er Rob Mennen nog bij toen.
0: Ja, dat was duurlijk de uur, hè. Anders dan ik. maar ik koos de tekst niet zo goed voor de mensen die niet weten wat het precies allemaal inhield. Wat in de tekst soort van formaat, even voorlezen.
1: Die levensdag kind ze niet kopen.
0: Ja, bedoel ik.
1: Was ze ook thuis of komt ze nergens aan toe. Toen werd ze toch nooit wie het zal lopen.
0: Nee.
1: Dus leef niet dadelijk, doe dat nu.
0: Met z'n doelijks een klein beetje op Sinoer Venlo, die van die spreuken duidt.
1: Het zonke schijnt.
0: Ja.
1: Het zonke, ja, noem
0: maar
1: wat op.
0: Dat is een beetje

0: was een beetje chauffeur.
1: Ja, moest een beetje melodieus. Moest het ook doen, anders klinkt het natuurlijk niet, hè?
0: Ja.
1: Maar goed, oké, dat hebben we gehad. Fransje Broekhuizen, de eerste aan de beurt.
0: Ja, daar zie ik toch nog de wielrenners van de Franse, natuurlijk, Tour de France.
1: Ja, zeker.
0: En ik zie ze ook op natte wegen fietsen, zie je dat?
1: Nou, daar heeft gisteren ook geregend.
0: Geregend.
1: Nee, de broers gisteren hoorde maar goer al. Ik heb de regen toch een beetje verzwolven, zodat alles gooit erin veel. Denk
0: de
1: wel,
0: broers is weer vol, hè?
1: Ja, het is hartstikke vol. Hartstikke vol.
0: Hij schrijft daarbij, de Tour voorbij en nu echt vakantie. Voor de vorige ga ik dan ook voor Boudewijn de Groot.
1: En
0: hoe sterk is de eenzame fietser
1: die krom gebogen tegenover de wind de wegbaan.
0: Over het stuur, ja.
1: Ja, ik weet niet of er al een balieske de brief staat, maar dan moeten we zo meteen maar even schoon bekijken.
0: Ik doe het niet.
1: Nee, gewoon even checken. Goed, dan hebben we eigenlijk alles gehad. Kennen we het einde beginnen?
0: Ja,
1: we kunnen het beginnen. Pascal en Maarten, wie is de eerste met een appje? Nou, dan gaan we nu bekijken. Ik kijk hier en ik zie net een volgens mij. Ja, dat is Dennis Thomassen.
0: Ja.
1: Exact om 12 uur. En wat zei dat toen?
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten.
1: Ja, doe maar even stil, want er is een lekkere mensen doen gewoon. Maar wat hem hier? We moeten hier zich even melden, jongens. Want Maarten heeft gecheckt even. En Maarten is natuurlijk ook een hele goede notaris. En de notaris zet op dit moment. Oh, dat de plaat er al in staat van Boudewijn de Groot.
0: Ja, eigenlijk heet hij Jimmy.
1: Ja.
0: En hoe sterk is de eenzame fietser? Een beetje de ondertitel van die plaat. En ja, die staat al in de lijst.
1: Ja, had ik ook al zo'n klein beetje zo'n boel verwoorden. Maar goed, nu weten we het zeker. Dus hier moeten we toch even op terugkomen zo meteen. Dus heb ze de andere lodder even beter via de L1-app. Nou goed, Dennis Thomas hebben we gehad. Dan gaan we nog klikken naar het eerste tekstberichtje.
0: Om kwart over vier. Goedemorgen Maarten en Pascal, schrijft Jos Keres.
1: Er is de Jos Keres.
0: Op frisse maandag ga ik voor Magnetic van de Bauza. Een liedje wordt al vaak gedraaid.
1: Lekker hè?
0: Maar het is gewoon een lekker nummer.
1: Dat is ook een lekker nummer.
0: Vooral dat pianoriedeltje.
1: Ja.
0: Maken met lachen, zegt hij. Een schöne maandag en radioa.
1: De Bauza Magnetic, gaan we erbij zitten. Dat is heel goed, jong.
0: Hé, hey, en Mark van Dijk, die is ook alweer wakker.
1: Is de nu alweer wakker?
0: Ik kent er geen genoeg van krijgen.
1: Nee,
0: hè? Nee, dat is echt goeiemorgen, Maarten Pascal. Op deze frisse maandag een plaatje voor alle wandelaars die de Vierdaagse hebben uitgelopen. En dan Jerry and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone.
1: Het mooie is natuurlijk, we hebben ze helemaal gesproken eigenlijk nadat dat ze binnen zijn gekomen. Dat ze over de 4 gladiolen hebben gelopen. Maar ik vind wel een goede applaus op zijn plaats, want dat hebben ze wel verdiend natuurlijk. Ingrid Breugelmans, Mark van Dijk, Peter Meijer. En natuurlijk moeten we ook niet vergeten, onze burgemeester van Bezel. Ja. Meneer Dirk,
0: ik
1: heb begrepen
0: dat ze al wat afspraken gemaakt hebben voor volgend jaar.
1: Echt elkaar. Hoor?
0: Ja. Okay. Ze hebben elkaar allemaal gevonden.
1: Ja, dat zo is joh. Die foto's hebben we wel binnen zien komen. Heerlijk man. Hey, mensen weer warm. Makkers, dames en heren, Stefan van Inge, de is er alweer bij. Stefan, goedemorgen man.
3: Goedemorgen, Panama.
1: Ah, hallo man.
3: Op deze Feel Good Monday. Ja, aangezien we deze week weer heerlijk weer gaan krijgen.
1: Normaal,
3: gisteren heb ik er iets minder, maar we mochten niet klagen, denk ik. Zondag waren we heerlijk. Maar ik voor de vuurgloeier toch weer aan het denken, ja. Ik ga het toch nog eens een keer proberen.
1: Ja, maar wat is dat ding, hè?
3: Met de Sintaler, met barbecue. Dus kijk of we dit er toch in gaan krijgen. Heren, een hele fijne dag.
0: Dank je, jong.
3: Tot morgen en radio, hoor.
1: Radio, hoor. L1. Ja, ik denk dat we de barbecue daarna met de moeder moeten rollen dit week, hè. Man, het werd ontzettend hot. Vandaag is het een klein beetje uithaaien met 23 graden. Af en toe een klein drupje. Maar Pascal en Maarten zien er. En geur hoog naar elkaar van de radio. Bauza, Gabby en de Pacemakers en de Sintalers zijn de allereerste die hebben iets gestoord. Dank

0: Lekker man, hier om deze plan een keer te huren. Hier bij Alijn in Nederland. The Wolf, Out of Your Love. 20-6 geworden. Kruksje tik lekker door. De mondig is weer begonnen. 8 maar moeten we werken. Kent ze misschien natuurlijk al veel mensen terugkomen van vakantie. Die hebben we nog niet gehuurd, maar dat gaan we zo meteen wel even meemaken. Maar de Sientalen met Barbecue is in ieder geval een plaat die er al in geknald is vandaag. Ook Gary en de Pacemakers met You Never Walk Alone. En de Bouncer met Magnetic. Laten we toch eens kijken wie er allemaal wakker is. Erben van Ewijk, goedemorgen vriend. Welkom.
1: Goedemorgen, Maarten en Pascal.
0: Hallo man. Welkom.
1: De mensen, degenen die wakker zijn.
0: Ja, dat ben ik ook benieuwd.
1: Die gaan een vakantie hebben.
0: Ja.
1: Frisse maandag, dacht ik. En Love met
0: love.
1: Troy and Horse.
0: The Troy and Horse hebben Love.
1: Dat vind ik op zich gewoon een frisse plaat. Ik kom vandaag een paar extra dagen werken.
0: En
1: de A2 van Urmond. Tussen Urmond en Bornhuis.
0: Ja, daar kom ik een keer bijzonder gezien.
1: Ja, kent je me veel in die. Dan zie ik iedereen een fijne maandag. Werk ze allemaal. En
0: Dio, we doen vandaag carpoolen. Dus Maarten zit aan de kant dat er kan kijken. Dus we moesten goed kijken tussen Urmond en Bornhuis. Dus er van een week weer hier, Maarten. Hè? Dan moest toe even zo de verre kijken, bied ik.
2: Ja, dat weet ik.
0: Goed kijken, Dennis.
2: De bril heb ik ook mee, dus...
0: De bril had nog.
2: Ja.
0: En dan kan het helemaal mis worden, jong. Super. Goed zo, Love Flying Horse. Gaan we erbij zitten. Michel Bakker, de man van de tegeltjes.
2: Ja.
0: Dan komen we naartoe. Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden van de vroege ochtendshow der Nederlanden.
0: Dat
3: hier de Bergaander met de volgloeien. Ik zou vandaag te denken aan Lionel Richie met Say You, Say Me.
0: Lionel.
3: Dan ben we ook volgloeien in Frisse Start Maandag. Goed, de Bergaander gaat ook vandaag weer op links door. Ik wens iedereen een hele mooie maandag. En we spreken ons morgen bij Dordrecht Tuesday. Dit was de Bergaander voor L1 Radio. Radio,
0: dankjewel Bargaande voor je bijdrage deze maandagochtend, de 27e. Zo gewoon voor augustus in. Och, ja, mijn zonnepanelen hebben het goed gedaan, jong, de afgelopen dagen.
2: Ja, klopt.
0: Zit van die nog die pieken te kieken van de afgelopen jaren, maar ik denk dat hebben we nog een record gaan halen.
2: Gaan we het over hier?
0: Ja, dat weet ik nog niet. Dat is een beetje, hè? Moeten dit jaar een beetje slurpen, maar voor jaar. Heb ze nog niet gekeken, jong? Wat hebben ze dit weekend gedaan dan?
2: Niet veel.
0: Echt niet?
2: Nee.
0: Ze op de hangmat gelegen.
2: Zo'n beetje, ja.
0: Zou ik je vertellen wat ik gedaan heb?
2: Vertel eens.
0: Ja, jong, ik heb een weekend gehad. Ik heb met de kapzaag in de handje heb ik in de keuken gestaan.
2: Kapzaag?
0: Ja, plinten gelacht. Nu plinten er neer. Dan moet alles even baantje versterkt, werd ze wel. Ja, heb ik gedaan.
2: Dus het is een uur weer klaar, jong.
0: Ach, zeker goed, maar dan wil ze niet weten wie ik dat doet.
2: Ja, als ze twee linkerhanden hups dan.
0: Maar het is geluk.
2: Ja.
0: Zeg tegen mijn vrouw, die is zelfs trots op me zien. Nou, ze was trots op me, dat is geluk.
2: Hoeveel hupsen verzaag?
0: Nou, ik moet vanmiddag even terug naar de bouwmarkt. 2 uur laten halen, want ik ga het rijden bekloerd. Ja, ja.
2: Als je een beetje de zingende zaag heb kunnen vragen, dan waren ze ook klaar geweest.
0: Ja, nee, zo met de fietsurgers in Bruce zo. Ja, daar had geen zin op de zagen. Anders had ik daar wel even gebeld. Maar goed, het zit toch allemaal goed door bij ons huizen verlinden, dus maak hem niet zoet. Laten we eens gewoon kijken naar de mensen die ook het opgetypt hebben.
2: Ja, Ruud Oet Clubben natuurlijk.
0: Ach, is er weer.
2: Vandaag, op deze frisse maandag, gewoon ik voor Playa Hiti met The Summer is Magic.
0: Ja, helemaal binnen. Eén kan er de week van de zomer eens moeten hebben, hè. Ja, dat is heerlijk zeker. Geweest, hè.
2: Willem Kent Versburg dan.
0: Ja.
2: Die groeit deze week in met Normaal. Met Dames, Lotte, Rokjes, Nou Maar Waaien.
0: Nou, ja, nou, ja, oké.
2: En dan heb ik ook nog even Maurice van der Vin.
0: Ja.
2: Die komt met Carole King en I Feel the Earth Move.
0: I Feel the Earth Move van Carole King. Kom ook op Lies, kun je erbij zitten. En dan gaan we toch maar eens even kijken naar de volgende man. Daar hebben we ons in een lienstee te wachten. En dat is Rob van der Hoven, de taxichauffeur. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
2: Hey, Robby.
0: Hallo, Robby.
4: Ja, ik heb zaterdag nog een valiescombinatie gehad.
2: Oh.
4: Van Venray via Weert naar Breda en Zoetermeer.
0: Ja. Ja.
4: En vandaag heb ik een extra dag free. Ja, dat is nog vakantietijd.
0: Lekker,
4: dus,
0: joh.
4: We hebben eerst zoveel zakelijk vervoer.
0: Ja, dat geloof ik.
4: En dan hoeven we vandaag even uitrusten.
0: Mm-hmm.
4: Wat betreft de voorgluren, ja, John Thomas, dat is overleden, hè.
0: Ja.
4: Hij heeft jarenlang gewerkt bij Falcon Radio.
0: Mm-hmm.
4: En daar alleen daarvan wel ik Milepke.
0: Ja, dit heeft
4: van Hans Dupont en John Thomas. De
0: beste
4: John Thomas op de accordeon spelen. Ik zou zeggen nog een fijne uitzending en tot morgen. Radio,
0: dat zit eigenlijk die stille kracht achter sommige platen. Hè. Hans Dupont kent iedereen, Mammy Lepke. Dat is een vastelovenspleetje natuurlijk.
2: Zeker.
0: Ja, John Thomas, dat is wel de drievende kracht erachter. Hè. Dat is wel meegemaakt. Ja. En ik zorg er ook allemaal voorbij komen bij alleen. Hè. Dankjewel voor de bijdrage. We gaan erbij zitten. Hey, niet te veel. gezegd, heb ik het over een hele vette smile. En Martin Garrix en Caroline Lyre zie ik erover hier in de LA Ochtend Show. Goedemorgen.

0: weg.
1: Hartstikke een vakantiebus geweest en is deze tafel dicht wel een klein beetje herkenbaar. Maar voor ons hier in de Limburgse Lounge spreken we gewoon plat. Zeker op deze mond. Ik heb Bowser Magnetic al erop geknald. Oude Sintalen met barbecue, Love, Trojan Horse. We hadden wel nog meer player Hitty. Summer's Magic, Lionel Richie, normaal met Lotte Dames met die rukskes. En Mammy Lepke van Hansie Pom. Doe hebben ze ook even checken, die Hansie Pom. Want ik dacht van misschien rond die vaste lovend. Ja. Net dat er al in heeft gestoon.
2: Ik ben benieuwd, maar ik heb nog niet eens gekeken. Ben ik nu mee bezig.
1: Oh, best wel, dat was druk, hè?
2: Ja.
1: Ik zag het al net. En die ongelooflijke Maarten heeft het zo'n druk weekend gehad. En hoe heet dat dan?
2: Nee, schrijf er niet in.
1: Nee, dat is toch alleen maar fijn, jong. Een skietje we hebben hier. Hallo!
3: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Het is een oude muk maandag. Ja, nou, oude muk maandag. Als we het dan toch over een lekkere klassieker hebben.
1: Zing even. Wow.

0: in California. Van de movie Blue Hawaii. Opgenomen op 25 maart 1961. Gezongen door de one and only king of rock'n'roll, Elvis Presley.
1: Oh, Elvis.
0: Radioa.
1: Radioa. Dankjewel, Marco Vonk, voor de bijdrage deze ochtend. Prachtig gezongen dat je stem nu al zo helemaal perfect op temperatuur was. Ik heb misschien door de koffie die erin is gegaan. Fijn man, begon erbij zitten Elvis. En wat gaan we er nog meer bij zitten, Maarten?
2: Monique de Marketenster natuurlijk. Hij weet als geen ander wat er op de lease stoort.
1: Hebben jullie geen vakantie?
2: Nee, blijkbaar niet. Wow. Ik dacht aan Ella Langley met Choosing Texas als volgende.
1: Echt hoor?
2: Ja. Natuurlijk even om de line dance te oefenen, hè?
1: Nou, gisteren hoor, want zorg televisie te kijken, dan moest ik wel een klein beetje denken aan alle line dancers. Wat wetse was erop in film van 1971. Bud Spencer en Terence Hill.
2: Ach.
1: Dat ze er stonden in die saloon, best wel met dat shit.
2: Vier vuisten in de log.
1: Ja, dat is allemaal veerwoest, hè. Geweldig om dat nog een keer te zien. En de jongste van ons had dat nooit gezien. Zeg ik, Bud Spencer kost er de baas. Zeg, hier moet je eens nog kijken. Heel slow was de televisie.
2: Ja.
1: Maar uiteindelijk was het toch wel lachen. Dus
2: pas kraken ze in de bioscoop.
1: Ja, als ze dat hebben, dan ging ze nog voor een zak popcorn horen.
2: Zo is het.
1: En een bak met koffie.
2: Zullen we het niet meer doen?
1: Nee, nu is het helemaal voor Bud Spencer. Ja, het is al lang doorgeschreven. Terwijl veel werk, maar de leefwaal nog, heb ik begrepen.
2: Oh, oké. Okay. Petra Stroom, daar gaan we dan even naartoe. Goedemorgen, jongens. Ik wil Electric Light Orchestra met Rock'n'Roll is King.
1: Rock'n'Roll is King. Hallo, ja. Zeker, man.
2: Maar Gootje Heijnen, die zegt, ik probeer het nog maar eens een keertje met Substitute van Cloud.
1: Ja, het is wel dukker geprobeerd, hè?
2: Ja, zeker.
1: Substitute met Cloud, kon je even erbij zitten. En dan gaan we toch eens even kijken, want hij zit hem in mijn linker ook gewoon weer aankomen. Sommige mensen is de vakantie al wel over. En ook voor Gene Dobre en Jos, zullen we dat maar samen even zeggen. Gene Dobre!
3: Gene Dobre, Maarten de Pascal.
1: Ja.
3: Gloeiwapen. Dat is positief en mondig.
1: Dat is het.
3: Ja, vakantie, helaas weer voorbij.
1: Ja.
3: Vandaag gaan we weer beginnen met werken. En eerst heb ik over de 200 mails, geloof ik, heb ik binnengekregen.
1: Oh, door dat is toch wel gek.
3: Kunnen we weer helemaal aan de slag en dan zijn we weer helemaal bij. En de vakantie wordt geweldig.
1: Ja,
3: mooie dingen met gemaakt. Een van de hoogtepunten wordt de honkbalwedstrijd van de Boston Red Sox.
1: Ja, dat moest erbij maken, live.
3: Dat is een eenmalige belevenis.
1: Dat is gelukkig,
3: De volgende keer heb ik afgesproken, gewoon naar een wedstrijd van American Football.
1: Oh, de Libyosi.
3: Dat is toch weer intensiever. En de vuurkleur. Oh, ik dacht aan J. Charne Otje.
1: Oh ja.
3: Van Ivan en Delphin.
1: Oh.
3: Haar zwarte ogen van Ivan en Delphin. Ik zeg, ze maken er een hele schone dag van. En af wie dat is niet zo.

0: de Tour de France gewonnen. Dat was heel normaal, hè? Zenuwslopen de finale. En de Nederlander ging er in Parijs met Pogacar vandoor. Van de Poel bleef met een andere sprinters maar net voor. Als je dat allemaal meegemaakt hebt. We kunnen straks nog even een keer laten huren. De Pogacar. Ja, Pogacar gewonnen, hè? 14 keer op 3, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ze hadden nog zo'n krutske gekregen. Zo'n vierdaagse krutske.
1: Nee, dat had wel Peter Beyeren wel gekregen.
0: Ja, dat huurde ik, joh. Dat is
1: ik heb daar een foto van.
0: Echt, hoor. Dat is kieken.
1: 18 stijt erop.
0: Ik vind het... Ja, prachtig, dat ze er nog maken speciaal voor. Ja. Dat ze er ook die 18 erop zitten.
1: Ja, ja, ja, ja, zeker. Ze weten precies. Wim, wat leuk.
0: Dan was het toch een beetje koninklijk om als cijfers te zoeken, Chris. Want het zien niet zomaar van die dingen. Dat ze denken van, oh, nee, daar maken ze er 100.000 van. Nee, dat is echt wel chapeau, joh. Ja, chapeau,
1: ik kan meteen ook vertellen dat hij zegt... Frisse Mondag ga ik voor Frank Boeien met Kronenburg Park. Groetjes voor Peter Meijer van Oeteren-Mung. Schitterende vierdaagse gehad, zegt hij. Ja, niet in het minste natuurlijk, omdat hij ook voor L1...
0: ja, hij heeft een prachtig gedaan, daar zijn we heel blij mee, hoor.
1: Hij zegt allemaal gefeliciteerd voor alle wandelaars die hem uitgelopen hebben.
0: Zeker, zeker, want dat is dan wel gek. Ik heb vrijdag over nog gekeken, even op televisie, Nederland 1, hadden ze natuurlijk...
1: Ja, leuk,
0: ja. Ja, waanzinnig, hè. Zeker de laatste dag werd ze meegesleept door alles, hè. Want er allemaal B-cup, hè. En dan ook de allerlaatste man, vrouw van Waasleek, dat ze er mee sleepde over de strepen in.
1: Minste uitvallers, hè, ook.
0: Ja, dus ja. Ja, maar dit heeft ook met de weer te maken,
1: ja,
0: niet.
1: Zeker.
0: Ik denk, als ze nu haaien zo hebben, komend weekend, nou, 31 graden.
1: Zo.
0: Ja, ja. En veel is er wie bosjes. Laten we eens gewoon kijken. Nou, Noord hebben gekeken hebben naar onze man die toch weer zo'n kruidsketje gekregen voor de 18e keer. Zo heeft dat handje Vaassen ook even was binnengeklikt.
1: Ja, klopt. De prins hoed gelend.
0: Ja.
1: Ja, dat wordt een moeilijk geval.
0: Vertel.
1: Vandaag natuurlijk de eenzame fietser van... Ja, inderdaad. Ik ga meteen afbouwen bij
0: je. Ja, ik heb al af.
1: Ja, Hans. De monster met het niets komen, want deze steed al in Lies.
0: Hoogheid, Hans. Even een nieuwe inzending, AUB. Eenzame fietser, de steed er al in. Maar heeft de machine daar niet gehuurd, hè? Was van niet wakker. Was nee. Een kleinere poets, hè? Dat kleur.
1: En een heel verhaal kreeg ik binnen van Dennis Thomas.
0: Oh, vertel.
1: Hoi, vrienden van de ochtendshow.
0: Ja.
1: Officieel heb ik nu vakantie.
0: Oh.
1: Maar mocht weer op tijd op in verband met een terugroepactie van de tandarts.
0: Wat heet dat nou dan?
1: Noodvulling vervangen voor een echte.
0: Oh.
1: Daarvoor moet ik dan toe. Mijn bijdrage wordt Sit in Youngblood met Sit and Wait. Nou, ja. Dat moet je bij de tandarts wel, hè? Ja, Sit and Wait.
0: Ja, dus neem je die kamerote tandarts als ze daar zo lang moet zitten, hè? Boeh. Was er binnenkort weer?
1: Ik?
0: Ja. Nee, ik ben ook pas net geweest, dus ik ben er even vanavond. Duim ik gewoon natuurlijk. Dan onze andere taxichauffeur, Remco Levels. Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten Pascal. Hier
1: hallo,
2: met Remco,
1: man.
2: De taxichauffeur.
1: Hey, Remco.
2: Ja, frisse bondig.
1: Ja.
2: Ik ben weer fris aan het werk.
0: Dat doen we zeker.
2: Gisteravond een laatste afsluiting van de Tour de France. Echt geweldig.
0: Ziek, hè? Ja.
2: Zo mooi hebben we Mathieu nog nooit even de streep zien komen.
0: Dat
2: ja, dat voor echt... En er past wel een nummer bij van Queen.
0: Oeh.
2: Van Bicycle.
0: Oh ja, ja.
2: Nou, ik wens u nog een fijne uitzending daar in de studio. En ik zal zeggen, tot morgen.
0: Hoi,
2: hoi, hoi.
0: Een veilige kilometers, jong. Van de... Remco Levels, komen we even... Ja, dan moeten we even... Daar is het toch weer. De Kulsje inbreng, dames en
1: ja,
0: heren.
1: Ja, zeker.
0: Burgerweg ook, maar toen was het weer terug voor vakantie.
1: Kulsje Frans.
0: Kulsje Frans. En wat zeggen we dan weer? Oh, hij moet even...
3: Schone, jongen,
0: mooie. Hij moet even aanzitten.
3: Frisse mondig, frisse pleertjes.
1: Ja, ja.
3: Dan wil ik het nog een keer proberen met het Nuitse liedje van Brink, samengemaakt met Eldorado.
1: Ja.
3: En het liedje is ook genoemd Eldorado.
1: Ja, oh.
3: Nou, goede jod.
1: Ja.
3: Kijken wat de weg ons brengt.
1: Ja.
3: Het weer ziet er in ieder geval niet zo slecht uit. Dus
0: ja,
3: dat maakt
0: wel
3: gebeuren. Is ook wel zo. Dan zal ik wel weer een schone uitzending door in Maastricht voor de Gallenui.
1: Dank
3: en
1: je.
3: Natuurlijk de... Fans van de gloeiwappies. En de gloeiwappies. En wie die het allemaal. Radio.
0: Kjolse Frans, dankjewel voor de inbreng. Brings en Eldorado, stil of de liefste erbij.

0: Goedemorgen, Shakira. Hier bij alleen in de Ellen Ochtendshow. Volgens mij hebben we nu bijna alle sportieve activiteiten achter de rug. Alleen gaan we natuurlijk nog veel van mijlen meemaken met de Avondvierdaagse, de Heuvelandvierdaagse.
1: Ja.
0: We hebben nu de Tour de France gehad, we hebben de WK voetbal gehad. Zijn er nog nog aan te komen of moeten we eens even opmaken?
1: Oh, die Heuvelandvierdaagse van 9 augustus. Ja, dan is het wel eens een beetje voorbij. We hebben natuurlijk als geen sportief evenement deze week de Rumense Schoemelmerit.
0: Nee, dat is geen... Nee, maar dat is wel schoen. Schoemelen is ook schoen, hè? En,
1: ja,
0: schoemelen en slenteren. Nee, dat is geen sport. Hè. Voor sommige mensen is het wel sport. Om toch wel een of andere kuipje te kunnen gewoon krijgen. Maar ik vind dat dat schoen... Dat is nog voor die standwerkers, hè? En die verkopen ik van alles wat ze eigenlijk niet nodig hebben.
1: Zo is
0: dus mijn panlappen toe, of mijn nieuwe pannen. Dus ik denk, ja, wat mooi is er eigenlijk mee. Maar het is wel schoen daarmee te maken.
1: En we hebben natuurlijk komend weekend... Weet je misschien ook nog niet... Solar.
0: Och joh, Solar is ook een gemeente. Dat is een ganse happening, hè? Maar,
1: 30 juli tot en met 2 augustus.
0: Nou, echt, maar wat ze wel ook hebben, elke dag, tenminste deze week, als ze niet op vakantie gaan, dat is Helmut Weisse. En Helmut Weisse staat er op Maastricht Aachen Airport voor zijn bijdrage, oftewel de weerwaarneming. Maar ook voor de volgende uur, Helmut, goedemorgen.
2: Een goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Nieuwe week, nieuwe kansen.
0: No.
2: Ja, vandaag starten we een frisse maandag. Welke plaat zou daarbij kunnen horen?
0: Ik ben benieuwd.
2: Ik ga voor, in dit geval voor Jimmy James met I'll Go Where the Music Takes Me. Alleen natuurlijk. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik wens je wel een fijne uitzending. Radio, hoor.
0: Radio, hè. Ik kom er zeker bij zitten. I'll Go Where the Music Takes Me. Bij
1: en dan nog een keer. Gin Dobre.
0: Wat?
1: Ja, Gin Dobre Limburg en Gin Dobre Mannen, zegt hij. Dat is Poolse Frank. Deze en volgende week mag ik weer extra vroeg beginnen. Dat kan, dus kan ik niet altijd reageren. Maar vandaag ga ik voor Varazze met Nje Daleko Majna.
0: Jazeker.
1: Niet ver van de molen.
0: Niet ver van de molen. Wat ja, ik vind, want de appel ligt niet ver van de boom, maar van de meul. Ik weet wat er ligt.
1: Ja.
0: Oh,
1: Marley Zijlstra dan.
0: Ach, Marley.
1: Voor deze frisse maandag is mijn keuze weer sinds pizza met wakkelcontact.
0: Wakkelcontact.
1: Een vrolijk nummertje voor degene die wel wat vrolijkheid kunnen gebruiken. Een leuke draaidag gewenst vandaag. Groetjes, het glens meertje uit het Heuvelandje.
0: Het glens meertje uit het Heuvelandje. Dat is Marley Zijlstra. Dankjewel. Dit is Mensenkinder. En die komen uit een stadje van...

0: De Marco Gang, de Lotte Huren meteen. Want we hebben het over deze eindplaat die er eigenlijk al in staat. Wacko Contact Maarten. Die staat ook al op het
1: disco. Ja, ik geur het net. Het komt binnen van onze grote vriend Roland de Buxemeester.
2: Ja.
1: Wacko Contact staat al in de lijst volgens de notaris.
0: Nou, volgens de notaris.
1: Dat is zijn vrouw natuurlijk, hè?
0: Nou ja, dan nemen we dit aan, hè. Dat, maar ik kreeg ook het huren dat zie pas in september met vakantie gewoon huurde.
1: Echt, hoor.
0: 21 september. Nou, dat was toch ook wel vakantie, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Gisteren de Camille rieën dan?
1: Daar kan ik nog niks over zeggen.
0: Oh, nou ja, is inside information dan, hè? Dat weten we allemaal niet.
1: Ik weet niet of het de Camille of het de Dromedaris is, namelijk.
0: Laat... Dat werd toch wel, 1 of 2 bulten. Kom op, Maarten. Dat
1: nou, ik
0: toch
1: weet
0: wel.
1: Het verschil nog steeds niet.
0: Nou, joh, goed. Daar hebben ze ChatGPT voor je. Moest je maar eens even googlen. Goed, van Marley zelfs, daar gaan we naar Jean Baudelier.
1: Jean Baudelier.
0: Jean Baudelier, vind je zeker, hè?
1: Baudelier, ja dat is de Franse tak.
0: Ja.
1: Voor de volgende, Get Out of My Dreams, Get Into My Car van Billy Ocean.
0: Dat is een goede plaat.
1: Ik weet niet wat Jean Baudelier van plan is, hoor.
0: Ik heb ook geen idee, maar het is wel een goeie. Hey. Ik knal hem erbij.
1: Hey. Daar is hij weer. Een keer. Jan de Beeldhouwer.
0: Let's go.
1: Limburger in het Brabantse land.
0: Ja.
1: Morgen jongens, de Sintalen met Krummelenvlaai nog even en dan weer de Heuveland Vierdaagse.
0: Duit door mij, dat is de vraag. Als ze mij thuis, dan willen we geerder in de uitzendingen. Want net hetzelfde als vorige week, dat we Veerman gevolgd hebben. Gaan we ook mensen volgen voor de Heuveland Vierdaagse. Lekker wandelen door het Limburgse land, maar wel bergje op bergje af. Het is gedankens als die zeven heuvelen lopen, hè. Die gaan ze dagen over eens lopen. Nou goed, we huren het geer van hem. We gaan de plaat erbij zitten. En nu net voor 7 uur even de kleine paarse mensen. Menke, Prince, When Doves Cry.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg krijgt samen met de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een slim camerasysteem dat natuurbranden sneller moet opsporen. Twee mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de N271 bij Heijen. En 20.000 bezoekers kwamen af op het Internationaal Historisch Festival in Panningen, de grootste bijeenkomst van historische tractoren van Europa.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
3: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
2: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
4: Met AD voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
2: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg.
5: 12 september, Temple of Classic Rock.
6: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage filled with pure rock.
5: Doors open, 12:30 middags.
6: Get your tickets at dedolhof.nl.
7: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
8: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
9: Houd misdaad uit je buurt.
8: Luister nu naar onze podcast kijkniet weg.eu.

0: de LA Ochtend Show. En ik heb toch wel een beetje te doen met de mensen die misschien wel af willen reizen naar Frankrijk. Als er toch huurst dat nu al 200.000 mensen daar geëvacueerd zijn in verband met de bosbranden. Het is best wel heftig, maar het is alleen in Frankrijk. Door Spanje wordt best wel gek aan de handjes. My god.
1: Ook in Italië, daar huurst willen, maar ook door is het behoorlijk aan de gang hoor.
0: Dan zou ze toch af en toe de regendans willen doen. Dat er flink wat regen naar beneden komt. Dat een klein beetje mij helpt op de bluswerkzaamheden. Ja. Want het is nogal gek wat er allemaal gebeurt. Hè.
1: Gelukkig afgelopen nacht hier in Limburg heeft het wel geregend.
0: Zeker, ja, dat hebben we meegemaakt, hè. Wat is het? Zit de kloos binnen of wat is het?
1: Ik weet het niet.
0: Goed, we zijn bezig met de veugeluur. En we hebben natuurlijk ook al gezien dat er van alles weer aan de handjes bij André Simons. Deze de afgelopen weekend is er op boot gekomen. En niet Schumacher.
1: Nou.
0: Wat is nog
1: het... Het internationaal historisch festival in Panningen geweest.
0: Dat is er geweest. Ja. We hebben er van allerlei foto's voor binnen gekregen. Maar natuurlijk kregen we van André ook weer een berichtje over. André, goedemorgen.
2: Goedemorgen, vrienden van de Henreis.
0: Hallo.
2: Ja, we zien weer terug van een prachtig weekend Panningen. En de zaag wat we met je eromheen hebben. Ja, we hebben wel schrik gehad met het ding.
0: Dat geloof ik.
2: Maar veel mensen die zijn het levensgevaarlijk wat jullie doen. En nu hebben we onze naam van ons zaagteam.
0: Ja.
2: Niet voor het zaagteam levensgevaarlijk. Dus ja, ze noemen ons allemaal levensgevaarlijk. Dus ja, dat is een mooie naam. Ervoor.
0: Ja, vind ik ook.
2: Eens even kijken, dat doen we dan met Holzakkerboom. Lekker op de trekker. Of I'm Singing in the Rain. Want het was 3 man druig onderhand. En net toen we in de huis moesten gaan.
1: Dat door de regen.
2: Ja, toen viel me toch een bak regen.
1: Nee, normaal.
2: Jongen. Ik dacht dat hij toch ook een dag later gekund. Maar het is helemaal zo. Dus I'm Singing in the Rain. Dus we hebben het bang toch nog wel vrolijker toen we thuis kwamen. En ik zal het op Facebook zetten vandaag. En ik heb het heb, dan zie je het wel. Hoi,
0: nou, die lintzaag. Ik had natuurlijk de planten waar ze mee bezig. Ik heb er wel aan gedacht. Ja, mocht hij eerst helemaal wel wegbrengen naar André. En kieken dat hij weer terugkomen.
1: Als het wel afwachten of het goede verstek gezorgd is.
0: Moest kijken wat die dan voor grijp is hebben. Als ze daar nog niet de goede verstek krijgen.
1: Lintzaag. Heb ze gezien wat voor apparaat dat het is?
0: Ja, dat ligt bij de kerktoren dan, hè.
1: Kleine plintjes van jou. Hallo.
0: Als ze kieken, man. Nou. Goede boomstem zien ze erom zagen.
1: Hoe is het?
0: Maar ze hebben wel schrik gehad. En dat heb ik gewoon net te huren. I'm Singing in the Rain. Gaan we zeker op een Lies kunnen zitten. En wat zeggen we dan? Hey.
3: Goedemorgen, Pascal Amate.
0: Goedemorgen,
3: Gloeibappies. Nou, dan zien we weer een keer.
1: Ja.
3: Even de weg eens keer wel wat anders doen. Want ik dat nieuwe werk wat ik heb, dat is vanaf 4 uur 's morgens tot 4 uur 's avonds.
1: Zo.
3: Alleen maar koppelen. En gaan ze maar door. Dus nou, als je dan die voor niet te bellen,
1: maar,
3: helemaal niks.
1: Toch.
3: Ja, geld verdienen. Maar ja, goed. Dat is niet altijd alles natuurlijk.
0: Nee, dat is niet altijd alles op klinken.
3: Niet te veel klagen.
0: Nee.
3: We zien gezond voor de rest. Dus dan gaan we maar weer gewoon verder zetten op deze naad. Nou, dan wil ik vandaag even als een vrolijke inzending of frisse mondig plaats, zeg maar, de moviestar van Harpo was dat, meen ik.
0: Ja,
3: goed, dat is mijn bijdrage voor vandaag. Dus radio aan.
0: Radio.
3: Zo'n uitzending
0: natuurlijk. Dankjewel, ja zeker.
3: Adieu.
0: Wat een positiviteit voor Fossie, hè.
1: Ja.
0: Nou ja, veel gemerkt was het inderdaad een beetje rustig. Ik dacht van, leeft dan nog?
1: Koppelen,
0: hè. Nou, wat kent ze dan koppelen?
1: Dr. Lofka zou die kunnen zijn, hè, koppelen.
0: Zeker kent dat. Maar is ook dat ze de caravan, dat ze de omgebouwd hebben.

0: hem tegen.
1: Ja, we kwamen hem tegen als foodtruck.
0: Foodtruck, joh. De All You Need Is Love, caravan van Robert de Brink.
1: Een beetje rommelig hoed, denk ik.
0: Ja, oh, een beetje waar, een beetje smoezelig, hè? Maar goed.
1: Fiede Gijslaars dan. Die zegt, goedemorgen, ik ga mee met Rob de taxichauffeur met Mammy Lab. Kun je met William John Thomas?
0: Ja, gewoon een stukje erbij zitten.
1: Ja, Robert Loke, die zegt, ik ga voor barbecue van de Sientaler.
0: Mm-hmm.
1: En onze berenman Wie Laurens, die zegt, doe mij maar de Big Bamboo van de Merry Man.
0: De Merry Man, ook leuk, fantastisch. Ja, ja, ja, ja. Zeker gewoon erbij zitten.
1: Hé, hey, en wat is hij laat vandaag, zeg? Hey. Onze wegenbouwer.
0: Fred?
1: Ja, goedemorgen, hoofdvolgers. Maandag alweer. Dag Chic van Carbon.
0: Dag Chic van Carbon. Nou, gaan we allemaal een blieskant erbij zetten. Zometeen nog veel meer hier bij de Vergloeier.
2: Dit

0: meisjes on the move naar Horen. En zo, veel meer mensen zijn on the move op dit moment. Die moeten weer naar het werk toe of andere zaken doen. 7:07, de Ellen of the Show van deze dag. Dat hebben we morgen kunnen zeggen. 27 is het vandaag. En oh jee, welke plaat geeft het weer? We gaan eens even kijken wie er allemaal is. Och, is in de Annemieke. Goeie... Annemieke, hallo.
1: Goedemorgen, Pastor en Maarten. Hey, ben ik ook nog eens in de voorgloeier.
0: Ja, eindelijk.
1: Ik ben er even niet geweest, waarom wij? Nee, ik heb al geluisterd natuurlijk.
0: Oh, fijn.
1: Maar dan ben ik er vandaag weer.
0: Nou, maak ons eens
1: even. Ik heb nu mijn eerste klant al afgezet in Bruises. Dan ga je al boodschappen doen.
0: Ja.
1: Ik ken wel wat anders van zin in een zeebosmiddags, maar goed. Heet uit maar. Het is nog wel rustig weer met de volgende. Voor vandaag dacht ik de Chantalen met barbecue. Want
0: barbecue,
1: ja, deze week toch wel echt wel barbecue weer. Dus dat liedje kan dan niet ontbreken. Ik zou zeggen, iedereen een fijne dag. En tot snel, Radio 1.
0: Radio 1, de barbecue mocht zeker aan dit week. Ja, pakkee, zal er flink van die barbecue worsten. We zorgen weer het. En we kochen weer het. Nou, dankjewel Annemieke. We hebben hier Dennis op een nittige... Hallo?
2: Hey.
0: Hey. Is dat niet weer Fossie?
3: Nee, dat is niet weer Fossie. Hey. Hoe doet Fossie na?
2: Goedemorgen Pascal. Goedemorgen Maarten. Chef Heijn aan de lijn.
0: Waarom dat?
2: Je zult wel denken, wat een begroeting.
0: Nou.
2: Ja, ik zit vandaag in het werk van Fossie.
0: Oh ja.
2: Dus ik zit ook in de containertjes.
0: Aha.
2: Het is niet mijn ding, maar ja, af en toe moet het.
0: Ik
2: moet vandaag 3 containertjes laaien in een koude kerken en een Van de Waaf zetten.
0: Ja.
2: Dus we gaan maar eens kijken of we vandaag iets eerder toes kunnen zien en aan het ras kunnen zitten als Fossie.
0: Ja, dat deed ook, hè.
2: En omdat ik vandaag toch in die containers zit, hoe ik voorgloeien met Henk Wijngaard en de containersong.
0: Oh, ja,
2: ik zou zeggen, blijf gezond allemaal. En we spreken elkaar weer, hè. Radio.
0: Radio. Hey, ik verschot me wel, denk ik. Hey, ja, alweer even.
3: Echt een nep-fossie.
0: Ja, maar het is wel aanstekelijk, hè. Ze zegt, hey. Wat hebben we er meer?
3: Leon, die zegt, Leon. Ja, het overlijden van John Thomas, dat houdt mij toch wel bezig. Dus ik wil ook Mijn lapje
0: van Hans Dupont. En dan gaan we weer een stripje erbij zitten.
3: En dan kreeg ik hier nog binnen Mario Kremers.
0: Ja.
3: De Herodes van de Bassiespelers.
0: Dat is helemaal wet, dat is toch.
3: Zegt, ik heb... gisteren de voorgloeieneur ontmoet.
0: Het er voor echt voor? Ja, maar zoen, dus nog.
3: Ja. En dan Peter Meijer, die is er ook alweer. Die hadden we het kruisje natuurlijk. Heeft zijn weerwaarneming ook al doorgestuurd. Dus hij is goed wakker.
0: Nou, dus zoen. Nou, we zijn ook wakker. Eerste bak koffie zit erin. Tweede bak koffie, jou. De boterhammen zijn ook al op. Nou, straks gaan we kijken of we nog een staart kunnen krijgen. Tenminste, in mijn jurk is. En hierna de oplossing van de voorgloeier.

0: inmiddels waar.
1: De volgroeier.
0: Ik zie net er van allerlei weerwaarnemingen al binnenkomen. Peter Meijer hadden we binnen. Helmut Weiss is er al. Truus heeft ons alweer een fantastische foto gestuurd van hoe het zit in Dilienberg. Dank je wel daarvoor. Maar we moeten toch even een keer kijken. Waarom zie je eindig vandaag met de veurgloeier? Toch wel, ja, we hebben het allemaal meegemaakt natuurlijk. Zet ook op onze site, lnieuws.nl. Ja. Het helaas is overleden meneer Thoma. En dat was een van de mensen toch wel achter de grote hit van Mammy Lepke. Samen met Hans Jupon, die het eigenlijk gezongen heeft. En dit is een geworden vandaag. Hier bij L1, begonnen van genieten. Dankjewel voor het stummen vandaag.
2: Trace, dat is een heel goeie bluts. En altijd een voor een grapje. Maar jij het bovenaan.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Staat er bij jou thuis nog een oude, energievretende koelkast of vriezer? Bij EP Tummers profiteer je nu van een hoge inruilkorting op een nieuw en energiezuinig model. Bespaar tot €500 op je nieuwe apparaat en op je energierekening. En natuurlijk nemen wij je oude apparaat gratis mee retour. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
3: Het oude boerenleven herleeft in Eindighoven. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Eindighoven bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
4: Kerger hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
9: Wacht, dit is het LN Nieuws, waar we beginnen met het opsporen van natuurbranden.
10: Ja, klopt inderdaad, want Limburg krijgt samen met de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een slim camerasysteem dat natuurbranden sneller moet opsporen. De camera's herkennen rookpluimen op tientallen kilometers afstand en moeten kwetsbare natuurgebieden beter beschermen. De inzet komt op het moment dat de droogte aanhoudt en de kans op natuurbranden opnieuw is toegenomen. Twee mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de N271 bij Heijen. Een auto raakte van de weg en botste tegen een boom. Na de botsing ontstond brand in het voertuig die door de brandweer werd geblust. De inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. En Panningen stond dit weekend in het teken van historische tractoren. Zo'n 20.000 bezoekers kwamen af op het Internationaal Historisch Festival, de grootste bijeenkomst van historische tractoren van Europa. Voor de meesten gaat het gevoel dieper dan alleen machines kijken.
11: Bezig zijn met de tractor, met de koeien, met de varkens. Gewoon lekker vrijheid. Gewoon van alles waar elke dag is anders.
10: Op het terrein waren ongeveer 3000 klassieke tractoren en tal van oude motoren te bewonderen. Het festival werd dit jaar voor de 45e keer gehouden. Het weer in Limburg. De dag begint bewolkt en af en toe is er ook wat regen of een buitje. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en breekt de zon steeds vaker door. Bij matige westenwind loopt de temperatuur op naar zo'n 23 graden.
12: Show.

0: Voor L1 Media Overzicht.
1: We beginnen met de boeren, want die bereiden nieuwe protestacties voor tegen het stikstofplannen van het kabinet. Vandaag zijn er volgens Hart van Nederland al verschillende plekken lokale protesten, onder meer in Apeldoorn. Veehouder William doet ook mee. Hij moet volgens de nieuwe plannen de helft van zijn koeien wegdoen. Het ministerie van Landbouw hoopt nog in gesprek te kunnen met de boeren, maar daar zit boer William niets meer in.
2: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
3: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
2: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van, ja, waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
1: Waar het protest moet wel vrees van blijven, dat benadrukt William.
4: De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg met diverse van zijn ministers over de verschillende bosbranden die het land woeden. De Franse regering haalt er ook professionals uit de toerismesector, de energie- en telecomwereld en verzekeringsbranche bij. Ondertussen zijn ruim 200.000 mensen in Frankrijk geëvacueerd. Ook deze Nederlandse toeristen zijn inmiddels bij een verlaten camping in Navarrose.
5: Tijdens de evacuatie krijg je opdrachten. En een van de opdrachten was deuren van tenten, maar ook van caravans open houden. Dat is voor ons een teken, in dit geval voor de autoriteiten, dat ze weg zijn. Hè? Jullie zijn weg, geëvacueerd. Ja, dat geeft wel een bepaald gevoel. En zeker 's avonds, dan zie je die oranje-rode gloed. Ja, en je hoort het knallen. En dan, dat is wel een teken dat het wel heel dichtbij is. We leven nog, we hebben alles nog. Er zijn mensen die hebben 10 keer rotter.
4: Ja, in Spanje zijn veel vuurfronten bij de branden bij Madrid en Avila inmiddels ingedamd. Maar blijft het er naar verwachting de komende dagen ook nog wel branden? Ook de branden in de regio Toledo verergen niet meer.
1: En dan naar Berlijn. Daar is de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. En daarmee herdenkt de stad de aanslag van de Pride van afgelopen zaterdag. Na een klopjacht is de dader gisteravond doodgeschoten door de politie. Het vermoeden is dat er meer mensen bij de aanslag betrokken waren, zegt NOS-correspondent Gim Balduk.
6: Ja, de politie gaat ervan uit dat er meerdere verdachten zijn. Zijn er niet heel duidelijk over in hoeverre die verdachten wat hun rol dan is. Of dat gaat bijvoorbeeld om iemand die erbij rijden is of mogelijk hulp heeft verleend bij het wegkomen of onderduiken van Abdul B. Er zijn wel in ieder geval meerdere arrestaties verricht. En het onderzoek dat gaat de komende dagen ook nog verder.
1: De slachtoffers die nog in het ziekenhuis liggen zijn buiten levensgevaar. Morgen wordt de aanslag op de Pride in Amsterdam herdacht.
4: Grote delen van China hebben te maken met een orkaan. Die bereikte gisteren het vasteland en in totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd, zegt ook NOS-correspondent Gabi Verberg.
7: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die kennen wij misschien, zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
4: De orkaan is inmiddels wel flink in snelheid afgenomen.
1: En dan bijna de helft van alle auto's in ons land is inmiddels een automaat. Vergeleken met bijna 10 jaar geleden. Die verschuiving komt vooral door de sterke opmars van elektronische en hybride auto's. Deze auto's zijn standaard uitgerust met een automatisch versnellingssysteem. Volgens RDC, de databedrijf dat de voertuigregistratie bijhoudt, is inmiddels 42% van alle auto's een automaat. In 2017 was dat nog 21%.
4: En Mathieu van der Poel heeft de spetterende slotetappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zenuwslopende finale. Nederlander ging er in Parijs met Pogacar vandoor. Van der Poel bleef hem voor en ook nog andere sprinters natuurlijk.
8: Mathieu van der Poel soleert, volle bak, nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
4: Ja, het zag er echt uitermate spannend uit. Mooi, Pogacar won uiteindelijk de Tour de France. En dat deed hij voor de 5e keer.
1: 5e keer in het geel. En daar was hij dus op die kasseikes van Parijs. Nou, wel mooi om te zien natuurlijk. De
9: Champs-Élysées,
1: hè? De Champs-Élysées. En tot zover zien we Biege Probi, Pascal en Maarten in de Ellen Elton Show met het Medioverzicht. Was de Pet Shop Boys.

0: Ik heb een microfoon, onze eigen Limburgse Elvis. Die had hier wel in een zoene vers op kunnen zingen. You're always on my mind. Maar dat doet er binnen elke morgen. Even een stukje Elvis in de ochtend, die we alleen. Kwart voor acht geworden. We weten dat André van Maris geniet van een lekker weekse vakantie door in de Graashoek. Misschien is de Graashoek wel ontvlucht. Het als gezag met ze wat. Pakken de fiets of de caravan of weet voor wat. Een grote bustocht hebben ergens anders naartoe gewoon. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die nog altijd zeer zeker bij ons hebben gezag van met ze wat. Pascal en Maarten, daarvoor zorgen voor dat gebeuren. Dat doen ze dagelijks. Helmut Weiss onder andere.
1: Ja, natuurlijk. Die zat op het dak van Maastricht-Agen Airport. En die ziet toch veel bewolking, hoor.
2: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Lane Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, start het half tot zwaar behoorlijk weer. Ja, we zien diverse kleurnuances verschijnen. Maar ook wat dreigende bewolking die ons vandaag te wachten staat. Ja, als we van het zuidoosten richting het oosten gaan, hoort daar eigenlijk langzaam weer de opkomende zon te verschijnen. Maar ook vandaag heeft hij niet de kracht, nog niet de volledige kracht dan, om er doorheen te prikken. Ja, hij voorziet ons vandaag toch wel van 15 uur en 34 minuten aan daglicht. Half 10 vanavond eindigt deze reis, dus je ziet en je hoort, iedere dag wordt het een stuk minder. Temperatuur 16 graden. Het is best te vertoeven buiten. Windrichting west-zuidwest. Er staat een zwakke wind met windvlagen van geen betekenis. Het is momenteel droog. Ja, beloof het droog te blijven. Wel zwaar bewolken zal het zijn vandaag. Toch wens ik jullie een fijne dag toe.
0: Radio, hij zou maar de fijne oranje streep zocht ergens tussendoor komen door. Ja, dat is ook de fijne hoor.
1: Ja,
0: zeker.
1: Ja, Peter Meijer, die heeft natuurlijk de vierdaagse gelopen. En ik moet zeggen, verbazingwekkend hoe fris en vreugdig hij vandaag weer is, hoor.
3: Goedemorgen, Maarten, Pascal en luisteraars R1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Rummen. Ja, het is vanochtend een beetje wisselende bewolking. Er zijn blauwe plukjes in de lucht, maar ook wat dikkere grijze plukjes. Dus dat betekent dat er vandaag nu wel zeker een bui gaat vallen. Maar de natuur zal dat zeker niet erg vinden. Het is op het ogenblik 18 graden met een maximum van 23 graden. Wordt het toch best wel een hele mooie dag. De wind komt uit westelijke richting, kracht 2 tot 3. En voor de rest, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Radio, wauw. Prachtige beelden. Ah, het wagen in de keel, duur. Ze zijn dan een beetje zorg, hè?
1: Dat hadden ze allemaal, hoor. Want Ingrid Breugemans bijvoorbeeld, die hoorde ik ook van de week nog.
0: Nou.
1: Die kon bijna niet meer praten.
0: Het was geen stummer van Heuvel, hè. Maar ik snap er ook wel, want ze hebben allemaal meegezongen. Oranje met deze plaat.

0: Overcome van Nothing But Thieves bij alleen. Oh, ik zal me toch het grijf voorbij komen. En dat heeft allemaal te maken met iets wat we al heel veel gehad hebben. Internationaal Historisch Festival. André is er over naartoe geweest. Zoals André, die heeft toch gestorven met een grote lintzaag. Ik moest even kijken op alleen televisie. Dat
1: ja, prachtig ding, hoor.
0: Yo, aangedreven door een tractor. Wetsebad, laten we het er zo meteen eens even kunnen hebben. Want het waren toch 20.000 bezoekers toch, hè? Onze collega Peter Beker, de noemde Kieske. Huren we zo meteen alles over. Net nog Agro, hier bij L1. Eerst komen

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Hekkert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
3: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Julianapark Venlo, tickets via eventim.nl.
2: Denk nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg krijgt samen met de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een slim camerasysteem dat natuurbranden sneller moet opsporen. Twee mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de N271 bij Heijen. En 20.000 bezoekers kwamen af op het Internationaal Historisch Festival in Panningen, de grootste bijeenkomst van historische tractoren van Europa.
2: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
3: Hovenkam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nol. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gami Verberg.
4: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
3: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
5: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
3: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
6: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
9: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp de eerste zonnestralen welkom heet, is voor ons de werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniels Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
10: Zondag 2 augustus, de oude ambachten- en streekproductenmarkt in Opteren. Mis deze afsluiter van de Oeterfeesten niet. Kijk op visitmazeik.be.
11: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
12: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensport evenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
2: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: vroeger verdikte de bakker dat ik aan vakantie heb. Dat ze voor de deur steeds en ik van no, ga lekker broertjes willen halen op de eerste dag van de boomvakvakantie. Ja, dan kunnen ze wel bedrogen goed, hè. Maar goed, misschien hebben ze het eerste weekend wel schoenen dingen gedaan. En bussen net als die duizenden andere mensen naar het historisch festival geweest. Dat was schoen. Duizenden historische tractors, aaien, stationaire motoren en leefhebbers uit binnen- en buitenland. Was allemaal te doen in Panningen. Nou, dat is het echt door Hufdutzig, zoals ze dat eigenlijk wel noemen. Afgelopen weekend treden er alles om nostalgie bieden tijdens het festival. 20.000 bezoekers, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, zeker.
0: 3.000 historische tractoren. Ja. My god. Dat is toch wel uitgegroeid tot een van de grootste evenementen in zijn soort. En onze collega Peter Beker, ja, die ging daar verkeken tussen het ronkend erfgoed. Ja, de gure tractoren in de verte al aankomen. Daarop komen ze.
2: Waar zouden we zijn zonder de tractor? Het werkpaard van het platteland wordt ieder jaar gehuldigd in Panningen.
3: Hoe had de wereld eruit gezien zonder tractoren?
4: Kloten. Helemaal niks. Tractors horen erbij.
2: Boeren, burgers en buitenlui komen tezamen tijdens het Internationaal Historisch Festival, editie 45.
5: Ik denk niet dat je zeg maar kan zeggen van vandaag op morgen ik word boer. Dat zit er gewoon in of dat zit er niet in, zeg maar. Denk ik.
2: Dit is meer dan liefde voor rauwe pk's. Dit is cultuur, dit is een gevoel, dit is het leven.
6: Ik denk de vrijheid. Gewoon buiten zijn met iedereen.
3: En voor jou?
5: Ja, voor mij hetzelfde. Gewoon bezig zijn met de tractor, met de koeien, met de varkens. Gewoon lekker vrijheid. Gewoon van alles waar elke dag is anders.
2: 3.000 tractoren en al het andere

0: wat je nodig hebt om het hier te maken. Op de Dag des Heren, zondag 26 juli, gingen de klompen aan, maar hoefde er even niet gezwoegd te worden.
1: Ja, het ging alleen maar op de lol, hè, en om de lol te zien dat het allemaal nog besteed natuurlijk. Heel prachtig dat er nog mensen zien die het allemaal in ere herstellen.
2: Zeker.
1: We hebben er zelf inmiddels in geleden ook eentje. André Simons, die, ja, die heeft zoveel van die tractoren. Dat is ook de voorgluur nog in Nürnberg, hè. Dat ze die tractoren moeten voorgluien af en toe. Fijn het groen geverfd zien die. En hij is er ook naartoe geweest met een grote lintzaag. Je moest kijken, wat een ding, man. Lotte hem even zien op L1 Televisie, kent ze meekijken. En ze hebben er flink wat boomstammen op belier gejaagd, hoor, en doormidden gezaagd.
2: Ja, wordt echt aangedreven ook door zo'n tractor, hè?
1: Ja, ik vind het toch wat ik het hebben met zo'n grote lange band. Heb ik een hier zo'n tok, tok, tok, tok, tok. Hier staat allemaal door het rijden. En fijn, en 20.000 bezoekers die leefden met ons mee door in Panningen.

0: Heerlijk dit, hè? Sofia B. uit Romein met die hub was ze vroeger had CBL 1. 8:48 geworden voor.
1: L1 Media Overzicht.
0: Boeren die bereiden nieuwe protestacties voor tegen de stikstofplannen van het kabinet. Vandaag zijn er volgens Hart van Nederland al op verschillende plekken lokale protesten, onder meer in Apeldoorn. Veehouder William doet ook mee. Hij moet volgens de nieuwe plannen de helft van zijn koeien wegdoen. Het ministerie van Landbouw hoopt nog in gesprek te kunnen met de boeren, maar daar zit boer William helemaal niets in.
2: We hebben geen idee wat er nu op dit moment nog te praten is.
3: Is dit de start van een nieuwe protestgolf?
2: Ja, dat denk ik wel. We hebben het er donderdag over gehad met elkaar. Dit is niet een kwestie van één keer een actie houden en dan is alles geregeld. Dit is een kwestie van, ja, waarschijnlijk wel echt langere tijd waarin we protesteren.
0: Maar laat William weten, het protest moet vreedzaam blijven.
4: De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg met meerdere van zijn ministers over de verschillende bosbranden die in het land woeden. De Franse regering haalt er ook professionals uit de toerismesector, energie- en telecomwereld en verzekeringsbranche bij. Ondertussen zijn ruim 200.000 mensen in Frankrijk geëvacueerd. En ook deze Nederlandse toeristen bij een inmiddels verlaten camping in Navarros.
5: Tijdens de evacuatie krijg je opdrachten. En een van de opdrachten was deuren van tenten, maar ook van caravans, open houden. Dat is voor ons een teken, in dit geval voor de autoriteiten, dat ze weg zijn. Jullie zijn weg, geëvacueerd. Ja, dat geeft wel een bepaald gevoel. En zeker 's avonds, dan zie je die oranje-rode gloed. Ja, en je hoort het knallen en dat is wel een teken dat het wel heel dichtbij is. We leven nog, we hebben alles nog. Er zijn mensen die hebben 10 keer rotter.
4: In Spanje zijn veel vuurfronten bij de branden bij Madrid en Avila inmiddels ingedampt. Maar blijft het er naar verwachting de komende dagen ook nog wel branden. En ook de branden in de regio Toledo verergeren niet meer.
0: En in Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de regenboogkleuren. Daarmee herdenkt de stad de aanslag op de Pride van afgelopen zaterdag. Na een klopjacht is de dader gisteravond doodgeschoten door de politie. Het vermoeden is dat er meer mensen bij de aanslag betrokken waren, zegt NOS-correspondent Gien Balduk.
6: Ja, de politie gaat ervan uit dat er meerdere verdachten zijn. Zijn er niet heel duidelijk over in hoeverre die verdachten wat hun rol dan is. Of dat gaat bijvoorbeeld om iemand die erbij rijden is of mogelijk hulp heeft verleend bij het wegkomen of onderduiken van Abdul B. Er zijn wel in ieder geval meerdere arrestaties verricht. En dat onderzoek dat gaat de komende dagen ook nog verder.
0: De slachtoffers die nog in de ziekenhuis liggen, die zijn buiten levensgevaar.
4: En tijdens het Milkshake Festival in Amsterdam is gisteravond een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn.
7: So what we want to do is Milkshake. We want to give 1 minute of silence just for everything that's happening in the world and especially for the people in Berlin, because we might be celebrating here, but in Berlin they're suffering. And this is the reason why Pride and everything is still necessary, because things like this still happen.
4: Morgenavond wordt de aanslag ook tijdens World Pride herdacht bij het Homo Monument in Amsterdam.
0: En grote delen van China die hebben te maken met een orkaan. Die bereikte gisteren het vasteland. In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd, zegt NOS-correspondent Gabi Verberg.
8: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die kennen wij misschien, zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
4: Mathieu van der Poel heeft de spetterende slotetappe van de Tour de France gewonnen. Het was een zenuwslopende finale. De Nederlander ging er in Parijs met Pogacar vandoor. Van der Poel bleef hem en de andere sprinters maar net voor.
9: Mathieu van der Poel soleert, volle bak, nog 200 meter. Van der Poel met zijn allerlaatste inspanningen. Waar blijft die streep? Waar is die streep? Mathieu van der Poel, doet hij het? Ja, hij doet het! Een heroïsche overwinning.
4: Ja, en zoals verwacht heeft Pogacar uiteindelijk de Tour de France voor de 5e keer gewonnen.
0: Nou, je zult erbij zijn geweest. Alsof vakantie was door in Parijs. Allemaal prachtig. En dat huurde ze allemaal hier in de media over CBL1.

0: deze week keer terug. Phil Collins en Philip Bailey met de Easy Lover hier bij L1. Binnenkort moeten we er ook weer als we in de beurs kijken eens opletten. Want er komen er nieuwe briefjes aan van 20, van 50 euro, van 100 euro. Ja, die van 100 euro zo binnenneert. Ik heb een briefje. Ja, Maarten. Heel raar.
1: Ja.
0: Briefje van 50, daar stond veur op. Maar
1: ik ken dat.
0: Ja, dat zeg ik niet. Dat duur ze straks.
2: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
3: Tom viel 70 kilo af met een Nederlandse obesitaskliniek.
4: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
3: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
5: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Het L1 nieuws van 8:30, waar we beginnen met de opsporing van natuurbranden.
1: Ja, Limburg krijgt samen met de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een slim camerasysteem dat natuurbranden sneller moet opsporen. De camera's herkennen rookpluimen op tientallen kilometers afstand en moeten kwetsbare natuurgebieden beter beschermen. De inzet komt op een moment dat de droogte aanhoudt en de kans op natuurbranden steeds verder toeneemt. Twee mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de N271 bij Heijen. Een auto raakte van de weg en botste tegen een boom. Na die botsing ontstond er ook brand in het voertuig die door de brandweer werd geblust. De inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. En Panningen stond dit weekend in het teken van historische tractoren. Zo'n 20.000 bezoekers kwamen af op het Internationaal Historisch Festival, de grootste bijeenkomst van historische tractoren van Europa. Voor de meeste gaat het gevoel dieper dan alleen machines kijken.
14: Bezig zijn met de tractor, met de koeien, met de varkens. Gewoon lekker vrijheid. Gewoon van alles waar elke dag is anders.
1: Op het terrein waren ongeveer 3000 klassieke tractoren en tal van oude motoren te bewonderen. Het festival werd dit jaar voor de 45ste keer gehouden. Het weer in Limburg. De dag begint bewolkt met af en toe wat regen of een buitje. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en breekt ook de zon steeds vaker door. Bij een matige westenwind loopt de temperatuur op naar zo'n 23 graden.

0: That's so true. Gracie Abrams, hier bij LN in de LN Ochtendshow. En als ze vakantie hebt, dan weet ik wel des af en toe de tennisracket meeneemt of die badmintonbedjes. Maar ook de dartpielen bij een vakantie. Lekker bochtje neerhangen, heerlijk, lekker pielen.
1: Het is wel een beetje ouderwets.
0: Vindt ze?
1: Ja, ik denk dat ze de padeldingen metnemen.
0: Dat is een brittige twee doet, man. Is er een ding aan padellen. Ja, ja. Maar. Dacht ik natuurlijk, maar dacht ik natuurlijk nog helemaal in Maarten. Want wat dacht ze van het World Matchplay? En dit is gewonnen door Luke Littler. Oh. De tweede keer op Rien, de dag van 19, want zo oud is dat pas. Noemde in de finale van de grote internationale toernooi op tegen Gerben Price uit Wales. Maar het was geen moment spannend. Het werd 18-9 voor Littler. Hij gooide ze wel zo in.
2: 81. For the title, the bullseye route.
0: Okay.
2: Dan is the championship. Luke Littler, the back-to-back world champion, is now the back-to-back world match play champion.
0: Hoppakee, dat deed ze. En in de vakantie noemde hij toch even 224.000 point mee. Omgerekend 260.000 euro.
1: Die carrière van die Littler is toch wel echt als een soort vuurpijl is die omhoog gegaan, hè?
0: Nou, de nummer zit goed, vuurpijl. Eerst uit 20 is het een miljonair, hoor. Goed. Dit is LA met de ochtendshow. Straks Adem van Camping. Zo'n Kenya voor de een ondenkbaar. Voor de andere juist een ideale vakantie. Of Kees van de Gent. Dat kan ook natuurlijk.

0: Pink. Nou, de Joost van Dekker wel de mensen erop, hè? Zeker in Limburgse Lounge. En de muziek ook van Donna Summer, Bad Girls. Dat ken natuurlijk, maar stel je ervoor dat ze op een campingcumps zongen kinder. Ja, eigenlijk is dat bijna ondenkbaar. Ik ben vroeger veel geweest op de lijst van de Roggel, wie een heel klein pascalletje was, met die grote lange caravan van 8 meter lang. En de vuro's allemaal spelende kinderen zoeken. Maar ja, er zijn ook mensen die kiezen voor een gans geen angers. En het is een kinderloze camping. Daar besteek.
1: Ja.
0: Ik heb trouwens wel een keer, ben ik zelf geweest in Mallorca. Toen zien we nog een werkpleetje dat precies was. En dan ging je voor een hotel. Dat was ook een kinderloos hotel.
2: Een adults only hotel noemen ze dat ook wel.
0: Saai was dat. Saai. Ja. Leek saai. Dus we hadden huurs niks. Mensen een beetje liggen te fluisteren, dan huurt ze toch levergeet. Ken je die leuk?
2: Boek te lezen natuurlijk.
0: Ja, dat. Ja, lust je maar een beetje masseren van de lende, des dings. Nou ja, goed. Ook in Limburg is er steeds meer campers bewust voor de Adults Only concept, gericht op rustzoekers. En onze collega Jure Kuipers, die ging nogmaals Breewoor camping in het niet. Na jaren vol spelende kinderen, juist koos voor stilte en ontspanning. De eigenaren, Wim en Lily van Enkevoort, die leggen uit wie dit zo gekomen is.
3: We hebben dat met die ezelwandeltocht en die gezin hebben 18 jaar gedaan. En op een gegeven moment was het denk ik nog wat iets anders gaan doen. Dan moest het ook volhouden. Plus we werden zelf ook wat door. Ja.
4: Met kinderen is het altijd drukte om de geer. Maar ook de voelt zich soms toch verantwoordelijk voor als ze dingen deden die gevaarlijk waren of wat dan ook.
5: En dus is er nu rust op de camping. In 2019 werd het een adults-only camping, zonder kinderen dus. Een contrast met vroeger, want toen draaide juist alles wel om de jeugd.
3: En hier was vroeger onder die grote kastanjeboom, daar hadden we vroeger toen met die kinderen nog heel grote speeltoestel stonden, een grote zandbak.
4: En als het dan heel heet weer was, dan zetten we altijd een badje op.
3: Maar hier was vroeger het kampvuur. Die sting dus een dreepoort met een vuurkorf eronder.
4: Dat is zee, zetten ze broodjes te bakken. Dat werd ook veel gedaan.
5: En dan lijkt markt voor campings die rust bieden.
6: We houden wel veel van kinderen, ontzettend veel. Maar mevrouw zit in het onderwijs en een keer een beetje rust. De tijd dat je dus hier zit is echt heel erg lekker.
7: Ja, hebben we bewust voor gekozen. We staan hier vlakbij ook met de kinderen op de camping. En mijn man en ik wisselen elkaar een beetje af.
8: Ja, we hebben het hele jaar al hectiek om ons heen. Dus ja, vandaar.
5: Voor het oude publiek was het even wennen, maar dat is gelukt.
3: Inmiddels vind ik volwassen mensen. Het is eigenlijk 24, 26 jaar zie je, wat vroeger die kleintjes waren.
0: Ja, een camping in het niet, dus nu adults only. Ja, wat vind je dat klinkt op een camping, zo'n kinder, zoeën.

0: Lekker.
1: Is het lekker?
0: Dan klink ik weer op het wc ook.
2: Opa. Maar jongens, dat is toch saai? Is toch... Ik ga even een beetje lerm, een beetje huppakee, een beetje feest. En het feest Christen met Emma Heesters. Hart te breken, Nouhi in de L1 Ochtendshow. Limburg, goedemorgen.

0: voor buschauffeurs zien. En elke keer van de Limburgse landen of Frankrijk moeten gaan of naar Spanje moeten gaan. We zijn de kieken of we kosten kunnen bereiken, want ja, wie zal dat zien met al die bosbranden? Kent van nog wel Euveldoren hier en zo. Goed, een man die gisteren wel doorheen, dat was natuurlijk Max Verstappen. Pakte gisteren een verrassende tweede plek tijdens de Grand Prix van Hongarije. En toch bleef Max kritisch op de Red Bull. Dit volgens hem toch nog steeds moeilijk te besturen was. Ja, we kunnen nog gaan in Marie, maar Max wel. Maar als Theo zegt dat het niet goed is, nah. Dankzij een sterke race en een fraaie inhaalactie op Lewis Hamilton einde er opnieuw op het podium. Tweede plek, toch weer de schoenen beker erbij. Het al zat eigenlijk, hè.
1: Had ook wel een beetje mazzel dat Piastri ook goud voor.
0: Ja, daar hebben ze ook wel weer gelegen. Maar goed, ik vind het al fijn dat het boven het podium staat. Dat hebben we natuurlijk het liefste. Verstappen er bovenaan. Hij zegt, Red Bull is er nog niet. Nou, de krantverslag vindt ze op onze nieuwe site, lnnieuws.nl. Dit is Dua Lipa, Be The One.

0: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg krijgt samen met de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een slim camerasysteem dat natuurbranden sneller moet opsporen. Twee mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de N271 bij Heijen. En 20.000 bezoekers kwamen af op het Internationaal Historisch Festival in Panningen, de grootste bijeenkomst van historische tractoren van Europa.
12: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zekere voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
14: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
13: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
15: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
13: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden.
16: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
3: 12 september. Temple of Classic Rock.
4: Tributes van Pink Floyd, AC/DC, Rolling Stones en nog veel meer. One stage filled with pure rock.
3: Doors open, 12:30 middags.
5: Get your tickets at dedoolhof.nl.
17: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
18: Houd misdaad uit je buurt.
17: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
19: Liefde voor Limburg.
20: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
21: Dit is

0: seguem de met z'n allen.
1: Wakker weer, wakker blijven met een L1.
0: Ik kan ze wel zeggen, het is vakantie. Daar hebben ze lang naar uitgekeken. Misschien gaan ze wel naar Spanje toe of misschien gaan ze wel naar Frankrijk. Maar ja, als ze dan die beelden zien op televisie. Nou, ongelooflijk veel bosbranden zitten er op dit moment. Naast Frankrijk wordt ook in Spanje nog volop geblust. De grote bosbranden ten westen van Madrid, die zijn ingedampt. Spaanse minister van Binnenlandse Zaken bedankt de brandweer. Maar het gevaar is nog zeker in voorbij. Toch zijn de Spanjaarden blij, maar dit eigenlijk wat goed nieuws, zegt deze NOS-verslaggever.
2: Zeker, dat is zeker echt een opluchting. Want na al die dagen voor het eerst een sprankje hoop. Het is inderdaad zo dat het vuur op veel plekken tot staan is gebracht. Maar je moet wel bedenken dat het om hele grote branden gaat. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
0: 77.000 hectare is daar al verbrand in de Spaanse regio's. We kregen er zelfs appjes van, hè, Maarten?
3: Ja, dat klopt inderdaad. We hadden een appje van Arlo de Mer en die zei richting Spanje, en dan bedoel ik de grensoversteek Irún is goed te bereiden. Je krijgt wel veel waarschuwingen voor brand. En dat is dus rechts en niet de route over de route Soleil. En hij stuurt mij daar ook wat foto's vandaan. Nou, je ziet daar toch de dikke rookwolken zie je daar in de verte hangen. Dat voorspelt echt niet veel goeds, hoor.
0: Nee, dat ziet er verschrikkelijk uit. Goed, er zijn ook mensen die natuurlijk hun werk is om die mensen veilig naar hun vakantiebestemming te brengen. Eén daarvan is Roel de Jong, die hier rijdt voor Booster Reizen. Roel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, je bent de afgelopen week al meerdere keren onderweg geweest naar Spanje. Heb je onderweg iets gemerkt van die bosbranden daar in Spanje en ook rondom Bordeaux?
4: Wij rijden niet over Bordeaux. We rijden meer Metz, Nancy, dan richting Lyon. Dus de linkerkant, zeg maar, vanuit hier gezien. Het enige wat je gemerkt is dat je heel erg gewaarschuwd wordt om geen sigaret uit elkaar te gooien, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar goed.
4: Je bent natuurlijk wel alert de hele tijd.
0: Ja, maar ik neem aan dat je toch ook wel richtlijnen krijgt als touringcarchauffeur bij zo'n grote bosbrand.
4: Die hebben we nu nog niet gehad, want ze zijn dit jaar niet op onze route. Vorig jaar hebben we er wel heel veel last van gehad.
0: Ik kan me wel voorstellen, als je zo'n bus vol zet met mensen, dat die toch een beetje ongerust zijn. Dan vragen ze neer aan jou van, ja meneer de buschauffeur, waar rijden we eigenlijk? Want ja, als je dat allemaal zo ziet op televisie, dan wordt het een beetje eng.
4: Ja, dat is gewoon de normale communicatie in de bus. Je bent altijd met je klant bezig en je informeert mensen altijd, want refereer ik naar vorig jaar, terugweg vanuit Spanje naar Nederland. Toen was het op een gegeven moment naar de grens behoorlijk te branden. En dan zie je inderdaad de as voor het raam naar beneden vallen en moet je het ecosysteem even uitzetten, omdat bijvoorbeeld de hele bus naar brand ruikt.
0: Ja.
4: En dan informeer je inderdaad wat aan de hand is. En heb je ook, en dat zijn dan ook de collega's van Solmach, die rijden dezelfde route. Onderling hebben we contact met elkaar en zeggen we altijd, onze werkgevers, dat zijn de concurrenten van elkaar, maar wij zijn gewoon collega's. Dus zit er een bus van Solmach 20 kilometer verderop, dan worden we onder elkaar wel geïnformeerd van, hé joh, hier is het aan de hand, kijk even of je een andere route kan rijden.
0: Stel dat helemaal uit de hand zou lopen, dus natuurlijk hopelijk dat niet zo gebeurt, maar zijn er dan bepaalde protocollen die jullie moeten volgen?
4: Daar overval je me eerlijk gezegd. Die heb ik vorig jaar, zijn die er niet geweest. We weten dat vorig jaar we wel zijn omgereden en dat een hele lange omrijroute is geweest. Ja. En dan ben je natuurlijk wel verplicht om in Spanje die 9 uur rust te maken voordat je terug gaat rijden.
0: Constant dus waakzaam zijn en alle informatie in de gaten houden natuurlijk daar. Ja, we horen al dat er wel aangegeven wordt van langs de weg van houden ze een beetje in de gaten. Maar merk je nou ook onderweg dat het extreem warm en droog is daar in Frankrijk en Spanje?
4: Kurkdroog. En vooral als je richting die gebieden rijdt dat vorig jaar gebrand heeft, dan denk je, wat is het hier droog en kaal. En merk je toch ook dat ze daar langs de autowegen de natuurweg redelijk aan het herstellen zijn. Dus dat je niet meer de afgebrande bomen ziet staan zoals ze er aan het eind van het seizoen stonden vorig jaar.
0: Nou, we zitten nu net voor augustus, er kan er van alles gebeuren natuurlijk. Maar merk ook dat mensen een beetje terughoudend zijn en zeggen van, nou weet je wat, we blijven toch liever thuis?
4: Heb ik nog niet gemerkt.
0: Nee?
4: Nee.
0: Deze week dus weer lekker terug naar Spanje.
4: Deze week hoef ik even een kerstje niet.

0: naar Spanje onderweg. Ik heb nou, 3 keer op en neer geweest. En vorige week heb ik wat andere ritten deze week. Maar het kan altijd zijn dat een collega ziek is, griep is en dat dadelijk de telefoon gaat van... Hoe kan je morgen toch nog in Spanje rijden?
1: Ja, dan ga je weer lekker op en neer, hè? Maar goed, ja, maar dankjewel voor je verhaal. En natuurlijk is het zo dat de mensen altijd veilig op de plek van bestemming moeten komen. Daar zijn jullie als buschauffeurs voor.
0: Ja, laat ik met jullie afspreken. Zodra we iets krijgen en ik weet dat ik geen kleine heb, zal ik ze naar jullie even doorsturen. Dan zijn jullie ook op hoogte.
1: Dat is heel fijn, Roel. Dankjewel voor je verhaal.
0: Alsjeblieft.
1: Hoi.
2: Het is zomer. Dit is L1.

0: Plaatje van Lex Zuiting, Hibi Alleen, 18 over 9. We spraken zojuist al met een buschauffeur die mensen altijd veilig naar het zuiden moet brengen door vakantiebestemmingen. Ja, goed, als ze zelf met de auto er ook naartoe geest. Die zijn er morgens al heel veel rieën met de caravan erachter. De auto volgelaaien, de wielen door de as ingeet van de patatten die ze meenemen. En de blikken met soep.
1: Je hebt ze toch ook in een supermarkt?
0: Ja, heb ze ook wel. Maar ja,
1: de mensen,
0: ja, die willen hagelslaag meenemen. Dat vind ik geet. Maar goed, die bosbranden in de buurt van Bordeaux die zijn nog steeds niet onder controle. De branden komen steeds dichter naar de stad toe. In totaal zijn nu zo'n 220.000 mensen geëvacueerd. En volgens correspondent Saskia Houtuin lukt het de brandweer niet om het vuur in te dammen.
2: Dat is ook omdat dit een brand is met een heel erg onvoorspelbaar karakter. De wind die regelmatig draait, de wind die ook vrij hard is. De laatste update is op zich wat positiever in de zin dat de situatie min of meer stabiel is gebleven. Dus dat hij zich in de afgelopen nacht niet verder heeft uitgebreid. Maar ja, we hebben de afgelopen dagen dus wel gezien wat voor rare snelle sprongen deze brand kan maken.
0: De Franse president Macron die houdt deze ochtend met de ministers een crisisoverleg over die natuurbranden. Maar ja, ook bij ons is het natuurlijk hartstikke droog. En aan dijk wordt een grote klimaatbuffer aangelegd om de drinkwatervoorraden van Noord-Holland te vergroten. Op dit moment heeft drinkwaterbedrijf PBN bij droogte nog maar voorraad voor 5 dagen. En dan moeten er 50 worden, horen we bij NH Nieuws.
3: Om voor de toekomst een goede en voldoende hoeveelheid water te hebben, dat we 50 dagen vooruit kunnen. En dat heeft te maken met de klimaatverandering en ook met de toename van de bevolking in Noord-Holland.
0: Ja, hadden we er 15 jaar geleden over gehad, zeiden we, hè? Droogte? Nou goed, klimaatbuffer kan de natuur met planten, mosselen, het water van de IJsselmeer helpen zuiveren. Onderzoekers zien onder meer kranswier, kikkers en libellen terugkeren op een proeflocatie. En die klimaatbuffer die moet in 2035 dan weer volledig in gebruik zijn. Nou, ergens voor ze altijd wel te maken hebben gehad met droogte is natuurlijk Down Under in Australia. Door bij de kangaroes lopen. Maar ze ook goede muziek maken, dan komt Matter Work vandaan. Down Under, Hursenu, Hibi, L1.

0: Marco Borsato, je hoeft niet naar huis. Hier bij L1 in de L1 After Show. Op de radio, maar... Volgens L1 al op de socials. Op TikTok en zonder andere een kiekske achter de schermen van de passiespelen in Tegelzeer. Maar verhaal van Hans dit 210 kilometer liep door ziekenhuisgangen. Volgens dus ook op de socials.
1: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
2: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Het hele nieuws van 9:30, waar we beginnen met het opsporen van natuurbranden.
9: Ja, want Limburg krijgt samen met de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een slim camerasysteem dat natuurbranden sneller moet opsporen. De camera's herkennen rookpluimen op tientallen kilometers afstand en moeten kwetsbare natuurgebieden beter beschermen. De inzet komt op een moment dat de droogte aanhoudt en de kans op natuurbranden opnieuw toeneemt. In een graanverwerkingsbedrijf aan de Stravenweg in Weert heeft vanochtend korte tijd brand gewoed. Het vuur ontstond in de kelder van het pand. Medewerkers konden het gebouw op tijd verlaten en niemand raakte gewond. De brand was rond 8:30 onder controle. En Panningen stond dit weekend in het teken van historische tractoren. Zo'n 20.000 bezoekers kwamen af op het Internationaal Historisch Festival. De grootste bijeenkomst van historische tractoren van Europa. Voor de meesten gaat het gevoel dieper dan alleen machines bekijken.
10: Bezig zijn met de tractor, met de koeien, met de varkens. Gewoon lekker vrijheid. Gewoon van alles waar elke dag is anders.
9: Op het terrein waren ongeveer 3000 klassieke tractoren en tal van oude motoren te bewonderen. Het festival werd dit jaar voor de 45e keer gehouden. Het weer in Limburg. De dag begint bewolkt en af en toe is er een regen of een buitje. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en breekt de zon steeds vaker door. Bij een matige westenwind loopt de temperatuur op naar zo'n 23 graden.

0: Sia, Let's Love. Jimmy Allen in Ellen Ochtendshow. Ik ben even zo goed de biljetten in de beurshubs zitten. Kijk dan maar eens even door. Want een tientje dan zien die biljetten was op dit moment in de beurshubs. Die zien dan weer verleden tijd. Want de eurobiljetten, die kregen een nieuw uiterlijk. Ja. Die kan het mee beslissen. Europese Centrale Bank, die nodigt iedereen uit in het eurogebied om mee te doen aan de enquête en te stemmen op jouw favoriet ontwerp. Ik heb toch eens nog gekeken. Maar goed, die alleen waren we natuurlijk hartstikke slim. Hebben er zelf ook biljetten gemaakt, zoals Beppie, die op een biljet ging. Een Limburgse Vlaai,
1: natuurlijk.
0: Ja. Big Benny. En toen dachten we, ja, maar wacht even. Dat kennen we toch zelf ook op zo'n biljet van de Stoorn?
1: Jazeker.
0: Nu hebben we dus een biljet gemaakt van 50 euro.
1: Dat Stoorn dan?
0: Ik ben wel een beetje kaloed gevallen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, als het mij kijkt op LA Televisie, dan zussen ze het. Is dat niet verkeerd of wel?
1: Nee, het ziet er leuk. Het ziet er echt schoon uit.
0: Ja, het ziet er creatief uit.
1: En er staat ook L1 voorgroeiers, Pascal en Maarten staat.
0: Ja, ja.
1: En er is ook nog een hologram bij van 50 euro stammen. Ja, het is compleet goed gemaakt.
0: Ik schrik me kapot als ze een biljet moeten afgeven. Wel, Sjoen. Nou goed, wat moet het weer? Misschien met die Fly, Big Benny of Beppy of Veur. Laten wij het aan de Centrale Bank, Europese Centrale Bank. Maar ik denk dat ze de schouders optrekken en zeggen van, we hebben die het allemaal over. Maar goed, ben niet goed. Dit is Yes, Owner of a Lonely Heart in de Ellen Ochtendshow. Limburg van wakker. Wakker weer en wakker blijven met Pascal en Maarten. Of niet?

0: Ja, jullie van mij zingen dan elkaar voor de radio. Met Senna, Kleine Vogel, was een van de platen die populair was. Zeker vorige week van die meezingbare feestnummers tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. We hebben ook gehoord dat Alex en Benny Solo populair was met een bosje gladiolen. Dat was een speciale Vierdaagse die van dit jaar. Maar ook de Engelbewaarder van Marco Schuitmakers. I'm Gonna Be 500 Miles. Was perfect bij Banjelen. De Proclaimers was ook ontzettend populair. Ja, natuurlijk. Rutger van Barneveld was populair.
1: Ja, met de zwoede zomernachten. En Cheerio niet te vergeten. Oh, want ik zag net even een post voorbij komen van Ingrid, die we gevolgd hebben. Die zegt, cheerio en zwoele zomernachten, de tel kwijtgeraakt. En ook Mona Lisa van Robert van Hemert werd daar heel veel gedraaid.
0: Inderdaad, bij ons nog steeds niet bekend, maar dat druppelde langzaam van die allemaal van die Nederlandstalige liedjes door, die dus heel populair zijn. Dankjewel daarvoor voor het doorgeven. Nou, komende dagen, we doen alleen maar heet op ons in de provincie. Een wisselvallig het weekend hebben we gehad met regen. Toen moesten we de regenjas nog aan hebben, maar komende dag, woensdag en donderdag, wordt waarschijnlijk de warmste dag. Lokaal 34 tot 37 graden. En daarmee lijkt Limburg af te stevenen op een nieuwe hittegolf. Ja, dat was toch een ding, toch een klein beetje druk. En die paar druppels water die gisteren even uit de lucht kwamen, even kunnen we ademhalen, maar de komende dagen hebben we los.

0: tot chef Diederen.
1: Ik wil frikkendalen.
0: 24 uur per dag, Limburgse muziek. Loestag Bladderweg Radio. Kijk op bladderweg.nl.

0: de zon, dat zullen we vullen. Komt het hier op ons lichaam. Zeker als het 30 graden wordt in de provincie. Tel nog de show 9 minuten voor 10 is geworden. En... ja, ik ben het zelf bekend van de Joop 80. Hé, hey, wat is er, joh? Ome Joop.
1: Ome Joop.
0: In Arnhem is Ome Joop ook een beetje een vaste prik tijdens de zomervakantie. En dan heb ik het over Ome Joop Stoer. Dat is gans gedangers. Dat is een fietsvakantie voor tientallen kinderen. Voor wie het niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.
2: Heb je er zin in?
3: Ja, heel erg.
2: En flink stuk fietsen, of niet?
3: Ja, dat sowieso. Het is soms een paar uur fietsen. Maar als het tot de helft is, dan gaan ze altijd een pauze.
4: We hebben op dit moment 80 kinderen ingeschreven. 10 wielerploegen. We nemen ze mee op avontuur naar het plattelandsleven in de Achterhoek, in de Liemers. Maar ook naar de uitvinderij, de spelerij. Dus de kinderen leren deze week gaan ze leren van elkaar.
0: Hoppakee, allemaal op de fiets. En ze gaan ook nog een watersportpark, nog een attractiepark. Met het huurbekenje natuurlijk, vind je prachtig. Alles op de fiets.
1: Jarenlang, hè?
0: Ja, zeker. Ome Joop Stoer en zaterdag, dan komen ze allemaal wel lekker naar huis. Zometeen kregen we Ruud Klein in met Route Regio. Truc voor vakantie. Zal de Broen zien? Ben benieuwd.
1: Ik denk het wel, dat waren in Spanje dus.
0: Echt hoor.
1: Spanje is geen dat.
0: Altijd de zon. Precies. Maar goed, wat zet op de kalender vandaag? Onze scheldwoorden.
1: Dus, ik de 27e.
0: Ga je me even vast.
1: Dig, fariseer.
0: Wat?
1: Een beetje passiespelenachtig.
0: Valiseer.
1: Dig, fariseer.
0: En wat is dat?
1: Een onbetrouwbaar persoon.
0: Alweer? Ik ben zo vaak onbetrouwbaar gevonden op dig. Ik vind het niet meer netjes, joh.
1: Ik weet het niet. Dat is de scheldwoorden.
0: Morgen dan draaien we even alles om. Dan doe ik dig even vertellen wat erop staat.
1: Oh ja, ik zal vast kieken dan, hè.
0: Check maar. Dit is allemaal met voel eens. Voel in voel en tot morgen. Dan zien we er weer om 6 uur met de Ellen Ochtend Show. Ook in deze vakantie. Dat is lekker kassoesteren. Wakker weer.

0: onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
1: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
0: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn... of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw... met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg krijgt samen met de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen... een slim camerasysteem dat natuurbranden sneller moet opsporen. Twee mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval... op de N271 bij Heijen. En 20.000 bezoekers kwamen af op het Internationaal Historisch Festival in Panningen... de grootste bijeenkomst van historische tractoren van Europa.
10: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast... door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren... voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux. Is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle... heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind... De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten... waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen... maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval... In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
13: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
14: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.
15: Dit is

Ik weet het wel, we gaan beginnen. Leuk dat ze erbij bent. Het is een nieuwe editie van Route Regio. En we komen natuurlijk overal in de ganse provincie. Trouwens, net terug van vakantie. Ik moest even naar Angerhof Werk, maar nog denken wat het wachtwoord ook al wordt. Dus dat is een goed teken. Gaan we lekker fris er tegenaan. Mensen in de gemeente IJsden-Merkrode woens. Dan kent ze, mensen die in buurt gaat gezelliger wil smaken door geld verkrijgen van de gemeente. Maximaal 5000 euro. En stichtingen en verenigingen zelfs tot 15.000 euro. Dat had alles te maken met de burgerbegroting 2026. De leefbaarheid in de buurten van de gemeente te vergroten. Daar is het hem. Smaakt er vooral gebroek van. Dan had ik nog in voor de agenda. Even

0: Catch you still. Dat is met mij. Van Paul Signa en Numidia. En die laatste die komt uit Venlo aan. Die deed het hartstikke goed. Dus dat is tof. En een natuurfoto uit Spanje die gemaakt is door een fotograaf uit Kerkrade. Die heeft internationale erkenning gekregen. Thomas Rimmets won de Vulture Interactions Photography Contest. Met een bijzondere opname van een ontmoeting tussen een jonge baardgier en een raaf bij een karkas. Want het zijn natuurlijk allebei aaseters. Collega Sjoerd Duikaerts, die is niet vies van een natuurfoto, die sprak hem over het winnende moment.
1: Achter die heuvel komt een raaf overgevlogen. Die kijken we ook kijken of er een restje over is. En je ziet aan die lam hier dat oog, dat schiet helemaal open. Van, hier gebeurt iets engs. En dat moment, precies dat hij erop reageert, heb ik dus vastgelegd. Op het moment dat je die foto vastlegt, voel je meteen, dit wordt een prachtige foto.
2: Maar dat hij daarmee ook een internationale fotowedstrijd zou winnen, wist hij toen nog niet.
1: De International Vulture Awareness Day fotocompetitie.
2: Een wedstrijd die niet alleen om de schoonheid van de foto draait, maar ook iets wil doen aan de beeldvorming van gieren.
1: In de volksmond noemen ze het een beetje vieze, lelijke dieren. Terwijl ze zo'n ontzettend belangrijke rol voor de natuur spelen. Het zijn echt de opruimers van de natuur. Dus alle restjes, dood vlees, dode dieren die liggen, daar kunnen heel snel bacteriën in groeien, die ook voor de mens schadelijk is. De gieren ruimen dat op zonder problemen.
2: En dat geldt dus ook voor deze baardgier, ook wel lammergier genoemd, omdat men vroeger ten onrechte dacht dat die lammetjes zou doden. Maar goed, van Spanje even terug naar Kerkrade. Rimmets' liefde voor dieren is groot. In zijn vrije tijd trekt hij erop uit om dieren te fotograferen. En voor zijn werk in Gaia zo is hij ook altijd met dieren bezig.
3: Zit er een carrière switch aan te komen?
1: Nou, dat denk ik voorlopig niet, want ik vind mijn werk veel te leuk. Maar ik ben wel blij dat Gaia zo mij ook de ruimte biedt om lekker af en toe een reisje te kunnen maken om met zulke foto's terug naar huis te kunnen.
0: Ja, linksom of rechtsom dus bezig met deren. Thomas Rimmets, proficiat met de fijne prijs.

Daan Grenade bij Route Regio. Leef jongens en meisjes uit Limburg. Wie is er met u? Ik ben daar van vakantie geweest, Angrofwerk, maar dat is voor met. Maar verworen in Mallorca. Op Mallorca, moesten we dan zeggen. Het is eiland. Best wel warm. Ergens tussen de 35 en 40 graden elke dag. Ach ja, er hoeft niet zoveel te doen, dus dat is wel lekker. Kinger kennen zwemmen, en nou prima. Maar ik begreep dat hij ook wel behoorlijk aan de hoge kant is qua temperatuur. En ik zag ook het grasveldje bij mijn hoes. En ik terugkom en dacht, heeft dat niet veel geregend? En nu wordt de laatste dag wel volgens mij gat minder heet. En voor gisteren zelfs het regen gehad. Maar desondanks komt voor weer richting die 37 graden deze week. Dus we beginnen een beetje op Mallorca te leken, zeg maar. En ik merk het een beetje terug nu al in de app, dat misschien de luiden wel een beetje verder met zijn. Aanvraag voor meezinger, zegt Peter. I'm singing in the rain. Voor mijn moeder Tien. Uit Belven, dankjewel alvast. Ja, zie je, die oude lui, die zit natuurlijk wel eigenlijk een beetje gevoelig voor die warmte. En ik snap het, die zitten dan binnen en te wachten tot het voorbij is. Tot het weer lekker 21 graden is. Singing in the rain, Hanny nog net vuurig. Dat komt er misschien nog aan. We gaan straks even beugen over het ganse thema metzinger. Maar misschien moeten we voor de zomer ook wel gewoon omarmen. Het is er nu eenmaal en wat deze draait, zowel. Dus ik begin van Peter even nu met Alvaro Soler. El mismo sol. Gewoon dat lekker is, mag dat niet moeten.

0: El Mismo Sol. Het helpt net echt. Voor de metzinger zit Ben. I'm dreaming of a white Christmas. Lekker koud weer, beter dan het plek weer dat we nu weer kriegen. Ben hoe echt. Nou, dankjewel Ben. Mag toch allemaal niet uit. Ben, kom goed. Verzint straks weer een klagen over slecht weer. Ik beloof het dich. Echt. Zometeen hier het Limburgse nieuws. Maarten is het voor je op een rijtje aan het zetten. Kom je eruit, Maarten?
1: Zeker.
0: Oké, dan kan dat goed. Nou, prima. Ook update over weer en verkeer komt eraan.

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen. Met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Half elf, het LN Nieuws, dat hoor je van Maarten Bonnemeijers.
9: Limburg krijgt samen met de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een slim camerasysteem dat natuurbranden sneller moet opsporen. De camera's herkennen rookpluimen op tientallen kilometers afstand en moeten kwetsbare natuurgebieden beter beschermen. De inzet komt op een moment dat de droogte aanhoudt en de kans op natuurbranden opnieuw toeneemt. Musicalzangeres Brigitte Heitzer uit Heerlen treedt op 13 september op tijdens het Liberation Concert op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Ze zingt samen met het Nederlands Douaneorkest. Het concert, dat dit jaar voor de 20e keer wordt gehouden, staat stil bij de militairen die sneuvelden tijdens de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. In een graanverwerkingsbedrijf aan de Stravenweg in Weert is vanochtend een korte tijd brand geweest. Het vuur ontstond in de kelder van het pand. Medewerkers konden het gebouw op tijd verlaten en niemand raakte gewond. De brand was rond 8:30 onder controle. En Panningen stond dit weekend in het teken van historische tractoren. Zo'n 20.000 bezoekers kwamen af op het International Historisch Festival, de grootste bijeenkomst van historische tractoren van Europa. Voor de meesten gaat het gevoel dieper dan alleen machines kijken.
10: Bezig zijn met de tractor, met de koeien, met de varkens. Gewoon lekker vrijheid. Gewoon van alles waar elke dag is anders.
9: Op het terrein waren ongeveer 3000 klassieke tractoren en tal van oude motoren te bewonderen. Het festival werd dit jaar voor de 45e keer gehouden. Het weer in Limburg, de dag begint bewolkt en af en toe is er ook een regen of een buitje. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en breekt de zon steeds vaker door. Bij een matige westenwind loopt de temperatuur op naar zo'n 23 graden.
8: Dank je, Maarten, en tot straks.

0: when I spent the summer on you.
1: Summer on You, Lucas en Steve en Wolf en Sam Veld en Big Benny. Maar de laatste weet ik net zieker. Dat is een beetje raar. Al die zin, ik kom natuurlijk vrij blanco heen binnen. In Limburg even anderhalf achter me geloten. Maar de lu zijn er wel verder met. Want volgens mij, veel het warme weer neem je echt een goede adem. Nu veel het huur met 23 graden. Dat is eigenlijk waar de meeste jullie wel fan van zijn. Maar ik hou een ganse discussie van, hey Mark, check nu, ja, de hitte, dat is toch slecht weer? Ik zei net, nou Loester, het is dan wel heet, maar straks klagen we weer dat het slecht weer is. Maar dit is dus slecht weer. Nou, dat is natuurlijk vrij arbitrair, hè? Wat voor mij slecht weer is, hoeft voor een andere geen slecht weer te zien. Het is helemaal net wie ze in de wedstrijd zit. Geen of Maarten met je, het is volgens mij druk. Want dit was voor jou slecht weer, Maarten. Wat vind jij slecht weer?
2: Voor mij is wel slecht weer regen, kou, wind. Ja. Dat is slecht weer voor mij.
1: Eind november, zo.
2: Eind november, ja. Geef mij de zon maar, hoor.
1: Ja, hè? Ja, ja, jij bent er ook op gekleed, helemaal fleurig. Dus je niks aan de hand. Nee. Omarmen die zomer.
2: Altijd doen.
1: En straks wel lekker knotter in de winter.
2: Zo.
1: Het duister en kou. Oh, dan was je toch niet aan denken. Ja, wat is slecht weer voor dich? Dat is misschien wel een goede vraag. Er zijn lui die vingen die hitte inderdaad net zo wie Maarten. Maar lekker een andere markt bijvoorbeeld. Hitte is slecht weer. Nou ja, wat is voor dich slecht weer? Ik wil een scheer huren in de app. En ik gewoon eerlijk en democratisch durven. En gewoon voor samen bepalen wat voor de Limburgers slecht weer is.
2: Laten we dat doen.
1: Kom erop in de app.
3: Ik zou echt Limburg ongeveer als de provincie van Nederland willen omschrijven. Alle mensen die daartoe doen, komen er vandaan. Het is echt hoe Nederland zijn kopje in de wereld steekt.

0: Miles Smith en stargazing bij Route Regio. Even 23 graden, maar het wordt weer warm deze week. Komen we weer rond de 35 uit in Limburg. En ja, het is dorstig weer, werd er wel eens gezegd. Dorst, hoe les je dat nu het best? Ik bespreek het met Pascale Stijk van het Voedingscentrum. Pascale, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, we weten allemaal water, hè? Dat is uiteindelijk het allerbeste. Maar op een gegeven moment kan ik me voorstellen, zeker met al die hete dagen, dat mensen wel even denken, oh, wat anders is ook niet slecht. En misschien bij warm weer dan een kopje thee.
1: Ja, nee, dat kan prima. Er wordt ook wel eens gezegd van, oh ja, juist als het warm weer is, moet je warm drinken. Dus bijvoorbeeld thee. Dan ga je meer zweten en dan verlies je de warmte makkelijker. Maar ja, daar is het bewijs niet heel sterk voor. Dus zorg vooral gewoon dat je drinkt. Of het warm of koud is, maakt niet zoveel uit. Zorg op warme dagen dat je minimaal zo'n 2 liter drinkt.
0: Ja. En nu heb je ook van die dranken waar mensen van zeggen, ja, maar dat onttrekt juist vocht. Ik denk aan koffie.
1: Ja, klopt. Dat wordt vaak gedacht. Maar eigenlijk op warme dagen is het prima ook om een kopje koffie te drinken. Het bestaat grotendeels gewoon uit water. Dus je vult daarbij ook gewoon je vocht weer aan. Wel is het zo dat de cafeïne die in koffie zit je nieren stimuleert, waardoor je sneller gaat plassen. Maar het droog je dus niet uit. Dus prima om gewoon op warme dagen een kopje koffie te drinken. Of neem bijvoorbeeld lekker een ijskoffie.
0: Ja. En een biertje?
1: Ja, alcohol is wel een ander verhaal. Dat is natuurlijk sowieso niet zo goed voor je. Maar het is ook zo dat alcohol vocht afdrijvend werkt. Dus daardoor ontstaat gewoon sneller een vochttekort. En zeker op warme dagen. Dus wil je nou een biertje op het terras drinken, zorg dan ook dat je daarnaast voldoende water drinkt om toch dat vocht goed binnen te krijgen.
0: Ja, of zo'n 0,0'tje. Die worden ook wel steeds lekkerder eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Hey, dan wil je toch verkoeling? Ja, je hebt het wel over koffie, thee. Ik kan me voorstellen dat veel mensen, als het echt heet is, denken van ja, ik heb er geen verkoelend gevoel bij. Ik neem een ijsje. Werkt dat op die manier?
1: Nou, ijsjes werken natuurlijk tijdelijk verkoelend, omdat het natuurlijk lekker koud is. Maar wil je echt voor een lange tijd afkoelen, dan kun je beter de schaduw opzoeken binnen in een ruimte gaan zitten waar airco zit. Maar af en toe natuurlijk een ijs, als het warm is helemaal prima. En nou ja, weet dan dat er wat te kiezen valt. Een waterijs is bijvoorbeeld een gezonde keuze, of een gezondere keuze. Niet zoveel calorieën. Al ga je voor roomijs, dan is dat wel weer wat zwaarder. Dus daar valt wel wat te kiezen. Dus iedere dag een roomijsje misschien beter niet. Nee. Maar af en toe een waterijsje om lekker af te koelen, prima.
0: Ja, en nu zweet je natuurlijk ook meer als het warm is. Daarbij, dat weet ik dan wel, verlies je zout. Moet je dat dan ook extra innemen, extra eten?
1: Nou, over het algemeen krijgen we in Nederland echt meer dan genoeg zout binnen via ons eten. Dus ook op warme dagen, als je wat meer zweet, is het niet nodig om extra zout te eten. Dan moet je echt extreme hoeveelheden zweten. Bijvoorbeeld als je echt een topsport extreem warme omstandigheden doet, dan kan wat extra zout, bijvoorbeeld in bepaalde sportdranken zit dat handig zijn. Maar voor de meeste mensen hier in Nederland op zo'n tropische dag, geen reden om extra zout te eten.
0: Nee, als je niet meedoet aan de Tour de France, hoeft dat niet eigenlijk.
1: Nee. Precies.
0: Hey, dan nog even tot slot, Pascal, een hele andere vraag. Maar wat vind jij slecht weer? Want ik heb er een hele discussie over nu hier, ook via de app. Ja, ik zeg, straks is het winter en dan zijn we weer allemaal aan het klagen. Ja, maar die het is ook al slecht weer. Wat vind jij slecht weer?
1: Ja, ik vind regen en veel wind vind ik toch wel minder.
0: Ja.
1: Dat staat wel op mijn lijstje, slecht weer.
0: Ja, en jullie zitten in Den Haag, toch?
1: Ja, klopt.
0: Oh, dan heb je dat nooit.
1: Nee,
0: dan
1: precies.
0: Goed, Pascale, dankjewel. We zetten informatie over vooral het drinken bij warm weer even op de website l1.nl. Dankjewel, hè.
1: Hey, graag gedaan.
0: Tot gauw.
1: Hoi.

0: Jensen. En Geel, route regio, viergrond op zoek naar een leuke midzinger. Ik had al eigenlijk ongevraagd suggesties binnengekregen. Dat betekent dat Luus in om een leedje aan te vroegen. Kump goed, wanneer het positief vrolijk meezingbaar is. Ken het via de app 0684152500. Hoewel vrolijk, misschien niet zo'n leuke uitbundige meezinger. Maar ik vraag aan Clouseau, afscheid van een vriend. Dat zet Svenne, want Bully, haar hond, is afgelopen donderdag... Ja, gestorven. De Hans moeten laten insloppen, want hij wordt erg krank. Vermissen hem enorm. En ja, dat kennen we voorstellen, want het is alsof ze een soort ledemaat moest missen. Als ze een hond verliest. Dat is vervelend. Sterkte, Svenne. Verder een aantal dingen over het weer. Maar een gewinnen is het nog wit. Maar de midzinger, bij mijn weten, is dat dan een leedje wat leunt op het thema van gisteren. Oh, dat wordt al niet zo vrolijk. Our Day Will Come. Amy Winehouse gisteren. Nee, laten we dat net doen. Lorg het gewoon, omdat het mondig is en een nieuw werk... en toch een beetje zomervakantie en een beetje los. Lorg het gans opengooien. Gewoon vrijheid, blijheid, zomervakantiegevoel. Strand, zon, zie je, parasols, insmieren, cocktails, katers. Nou, dat. Wat wil ze huren? Vroeg het maar gewoon aan. Via onze app.
1: Het type van het kunnen de show. Hey, ben je goed, regie?

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke zevende symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Limburg krijgt samen met het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een slim camerasysteem dat natuurbranden sneller moet opsporen. In een graanverwerkingsbedrijf aan de Stravenweg in Weert heeft vanochtend korte tijd brand gewoed. Er vielen geen gewonden. En musicalzangeres Brigitte Heitzer uit Heerlen treedt op 13 september op tijdens het Liberation Concert op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.
8: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. 2 minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna 2 van de 4 verdachten zich hebben gemeld. Als de andere 2 verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
11: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
12: Met jou, met jou, bij jou. Dit is Route Regio.
13: Dit is L1.

0: Kijken wat ik dan nog op binnen kreeg. Ja, het is slecht weer, dat werd ook vermeld. Even kijken, oh, het oude vuur, joh. Kom dat nog maar eens vuren, dat zegt Linda. Hey. Gewoon 3 weken lang, 12 tot 16 graden. Met af en toe gaat zon en af en toe gaat regen. Ik had het idee dat dat gans troedend goh is. Maar echt, word er gek op. Zit je erin? Dat is wel weer waarin ze alles een beetje kunnen doen. Hè? Dat is zeker zo. En verder komen er allerlei metzingers binnen die te maken hadden met ook wel gedetelijk het weer en met de periode van het jaar. Dat kan ze blijven aanvragen via de L1-app. En laat me even weten, wat is voor dich nu echt slecht weer?
1: Route Regio met Ruud Kleine.

0: Neo en Closer. Ik ga dus even kijken wie het geeft met de metzingen. Ja, het geeft een beetje alle kanten op dat Christen vanzelf wint dan dit echt een vast thema is. Maar Joe Cocker, Summer in the City, dat liek Erik wel leuk. Big Bamboo van de Merryman. Zo, een appje van Lisette. Even loesteren.
1: Goedemorgen Ruud. Mijn metzinger voor vandaag is een Oede aan de Zon.
0: Ja.
1: Dat is een Maltese liedje. Xem. Van de trams.
0: Zo dan.
1: Hoi.
0: Dankjewel. Yellow Son of Ecuador, dat zet Roger. Dit is nog een appje van jou.
2: Anton Oost-Tirol.
0: Ah ja. Hoi. Nou, het geeft alle kanten op. Hooray, hooray, it's a holly holly day. Van Bonnie M. kreeg gewoon ook binnen van Alex. Zo gaat ongeveer. Maar de max losgaan. En het kan via de app 06-8215-2500. Of via de gratis te downloaden L1 app. Tiet voor Muziekgoed Limburg. Bij alleen vanzelf. Met zelfkant.

0: Bausa en Magnetic. Bij Route Regio blijven de metzingers binnenstromen via de app.
1: Hallo met Welbart. Holiday in the Sun, Sex Pistols.
0: Alsjeblieft, dankjewel voor de aanvragen. Dat is de gans even de tiet. Verdien een metzinger. Positief, vrolijk, meezingbaar liedje. Volg hem aan via de app. Dit is Cameron Whitcomb en Medusa bij Alleen.

0: meezingen, meezingen.
1: Ja, ja.
0: Meezingen, meezingen. Het type zusje, het gemunde show. Hey, ben je groeten, regie.
1: Yo! Ruud, wat is het thema? Hebt Peter, ja Peter, sorry daarvoor. Het is een beetje vaag, maar dat betekent dat er een ganse hoop maag. Om maar eens een rijmpje erin te gooien. Je kan ze op zoek een tegeltje zetten, Annie ging buiten met. Hoef ik geen credits voor, dus maar schans gauw zie je, dan kan ze nog meedoen. Ik gewoon even wat Michel ervan zegt.
2: Ja, ja, dan hoor je
1: wel. Hoi.
2: Met er Michel van Spekhey. Een vrolijk metzingerke voor de mondig, wa?
1: Ja.
2: Wat denkt ze dan van deze? Tralalala. Twilididi.
1: Oh ja.
2: Tralala. Twilididi. Adieu, wa.
1: Adieu, dankjewel voor de aanvragen. Middle of the road. Soleil, soleil. Daar komt Jo met. Even kijken, gauw nog een appje van Jacqueline.
3: Goedemorgen, Ruud. Ik hoor een denkje aan Tequila Sunrise van de Eagles.
1: Ja.
3: Goedjes, Jacqueline.
1: Oké, dankjewel daarvoor, Jacqueline. Even kijken. Oh, Peter is een type. Ik wacht even voor Peter, dat is onbeleefd anders. Mooi was die tijd van Corrie Konings. Dankjewel voor het aanvragen. Ik vond het appje van John eigenlijk ook wel leuk, dus toch?
4: Ja, ja, Ruud. Fijn dat ze weer terug bent. Zij hebben ook lekker vakantie gehad. Dat is af en toe nodig, hè. Ik zo te denken uit 1979. Genghis Khan met de Genghis Khan.
1: Ja.
4: Hey, goedjes. Hoi, hoi.
1: Dankjewel, jong. Zal voor tegen u nog een keer doen. Dat is lang geleden, hè. Genghis Khan, dankjewel voor alle appjes.

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Het is 11:30. Het LA Nieuws, dat hoor je van Maarten Bonnemeyers.
3: Limburg krijgt samen met de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een slim camerasysteem dat natuurbranden sneller moet opsporen. De camera's herkennen rookpluimen op tientallen kilometers afstand en moeten kwetsbare natuurgebieden beter beschermen. De inzet komt op het moment dat de droogte aanhoudt en de kans op natuurbranden opnieuw toeneemt. Musicalzangeres Brigitte Heitzer treedt op 13 september op tijdens het Liberation Concert op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Ze zingt dan samen met het Nederlands Douaneorkest. Concert dat dit jaar voor de 20e keer wordt gehouden staat stil bij de militairen die sneuvelden tijdens de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. In een graanverwerkingsbedrijf aan de Stravenweg in Weert heeft vanochtend korte tijd brand gewoed. Het vuur ontstond in de kelder van het pand. Medewerkers konden het gebouw op tijd verlaten en niemand raakte gewond. De brand was rond 8:30 onder controle. En Panningen stond dit weekend in het teken van historische tractoren. Zo'n 20.000 bezoekers kwamen af op het Internationaal Historisch Festival, de grootste bijeenkomst van historische tractoren van Europa. Voor de meesten gaat het gevoel dieper dan alleen machines kijken.
4: Bezig zijn met de tractor, met de koeien, met de varkens. Gewoon lekker vrijheid. Gewoon van alles waar elke dag is anders.
3: Ja, er stonden zo'n 3000 klassieke tractoren en tal van oude motoren. Het festival werd dit jaar voor de 45e keer gehouden. Het weer in Limburg, de dag begint bewolkt en af en toe is er een buitje of wat regen. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en breekt de zon steeds vaker door. Bij een matige westenwind loopt de temperatuur vanmiddag op naar zo'n 23 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden.
2: Yes, Maarten, dank je. Tot straks. Doei.

0: Kygo and Whitney Houston. En Higher Love bij Route Regio. Lukt de discussie over wat slecht weer nou eigenlijk is? Alex, die meldt zich. Goedemorgen Ruud. Er besteedt graag geen slecht weer. Lucent noemt te vrijen. Wie zijn er nog wens of keers? Het is nooit goed. Groetjes en een fijne uitzending. Het is misschien nog wel een beetje woor. Ach, het is toch lekker klagen over het weer. Kent er toch niks aan doen. Frans had een hele mooie definitie voor wat slecht weer is. Regen, kou en de koffietouw. Ik denk vooral het laatste dat erg is.
1: Ik denk het ook wel.
0: Het bij mij tegen nu voor elke dienst ging gewoon zich slecht weer dan. Zo is het een beetje. Ja, god ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is zo. Toch ook wel immer meer lui die meute beginnen te krijgen met warmte. Dat merk je wel. Kijk, vroeger was warm natuurlijk 25 graden en intussen 35.
1: Ja.
0: Heb je ooit zo'n zomer meegemaakt, Maarten? Met alleen maar die 30-plussers?
1: Nee. Nee. Maar dan kent ze het ook over de winter hebben. Want de winters zien ook niet meer wat de winters waren.
0: Dat is wel weinig over de kou te klagen.
1: Ja,
0: ja dat klopt. Nou, laat maar weten, de discussie, Lub. Wat is slecht weer voor u in het GR4 de app?
1: Ja.

Replay van Coldplay en Burna Boy bij Route Regio. Eens even kijken wie het met de weerdiscussies. Wat is nu slecht weer? Even rechtzetten, zegt Jozef. Ik heb in mijn jongere jaren meerdere hittegolven van boven de 30 graden meegemaakt. Dus het is echt net alleen van nu. José zei, het is slecht weer als het voor mij dagenlang regent. Met warmte doen we gewoon niks. Dus dat is verder niet zo erg. O jee, Paul, ja. Ik zal die achternaam niet vermelden, veiligheidshalve, in verband met deze opmerking. Slecht weer is als ik de bui bij mijn vrouw zie hangen. Groetjes van Paul. I rest my case, hè?

0: Classic.
1: Dat wordt er eentje al. Met zometeen een nieuwe opgave in het routespel. Ja, ja, een cryptische omschrijving brengt ons naar één plaatsje in Limburg. De route vroeg welke. We spelen vier keertjes voor de Kasteeltuin en Arsen. Met

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In een gravenwerkingsbedrijf aan de Stravenweg in Weert heeft vanochtend korte tijd brand gewoed. Er zijn geen gewonden gevallen. De 13-jarige springruiter Pedro Mansour uit Venlo heeft dit weekend de Europese titel veroverd bij het EK Children. En musicalzangeres Brigitte Heitzer treedt op 13 september op tijdens het Liberation Concert op de Amerikaanse begraafplaats in Margaten.
7: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. En experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden.
9: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert. Beweegt Limburg.
10: Het oude boerenleven herleeft in Einighausen. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Einighausen bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
11: Liefde voor Limburg.
12: Met jou.
13: Bij jou.
12: Dit is Route Regio.
11: Dit is

0: Spice Girls en stap bij Routeregio. Hannig de neiging, en misschien meer lui wel, om af en toe het kort door de bocht te gooien. Met de gedachte, in zomer is het lekker weer en in de winter is het slecht weer. Maar wat voor de ene lekker weer is, is net voor de andere. En slecht weer, daar geldt dat altijd bij. En het werd pas echt interessant, mensen een baan haast die erg van het weer afhankelijk is. Gaan Mark Krins aan de telefoon. Mark, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je bent Mulder, Meulenaar.
1: Ja, precies.
0: Ja, en wat is je dat?
1: In Roggel, op de Sint-Petersmeulen.
0: En dat deed je al lang?
1: Ja, op Mulder ben ik al van kleins aan. Ik ben 27 jaar gediplomeerd.
0: Ach, kijk aan. Nou, dat is bijna een feestje, toch?
1: Ja, gehad.
0: Oh, is dat niet? Okay. 24.
1: Hey, 24,
0: ja. Mark, jij doet seks met je appje. Zo van, bij mij is het eigenlijk helemaal prima weer totdat het 30 graden of warmer werd. Vertel even, wie zit dat?
1: Nou ja, voorzien met de meulen afhankelijk van het weer. En sowieso, als het weet, is het altijd goed weer, of het nou regent of niet.
0: Ja.
1: Maar bij hitte, dan valt meestal ook de wind weg. En dan, voor mij persoonlijk is dat althans zo, dan wordt mijn functioneren ook een beetje lastiger. Dan wil ze surfen, dan wil ze, als het echt heet, dan wil ik, wie de afgelopen weken heb ik dan een paar keer gehad, dan wil ze echt misselijk. Mm. En eigenlijk is dat voor mij het enige slechte weer.
0: Ja.
1: Die alle andere weer kan ik normaal functioneren en kan ik doen wat ik ga doen.
0: Ja, maar dus als ik werd dan misselijk en zo, dat is dan, gaat wat bij dicht gehuurd? Of had dat ook met dat werk te maken, dat het misschien te zwaar is of zo?
1: Nee, dat valt met.
0: Je kan ze niet zo goed tegen.
1: Ik kan er niet goed tegen, nee, dat is het probleem.
0: Hey, nu zit zo, vroeg me nog af, hè, met die meulen, dat is natuurlijk toch allemaal, gaat oude hout en zo, had ze dan nog te last van vocht en zo, vocht in de log en luchtvochtigheid en dat soort dingen?
1: Nou, dus zeg je, luchtvochtigheid is wel een, iets wat van invloed is, omdat heel veel wielen en raaier en ook de wieken, die zijn vastgezaten met houten spieën.
0: Ja.
1: Wegen. En als dat gedrugen, dan gewoon niet loszitten. En dat is altijd, vooral in het voorjaar, als de luchtvochtigheid echt systematisch

0: Dus dat geeft ook een hele hoop dimensie aan het vak. Elke dag is anders, Bino. Hè? Dus elke dag ook de windrichting is anders. En elke windrichting heeft ook zijn eigen karakter, zal ik maar zeggen. Dus dat verandert met een dag. En soms een paar keer per dag zelfs.
1: Ja, hey, bent Ludig nu, want die hand dan misschien toch vakantie, bent die bezig willen zien? Is dat mogelijkheid toch? Of moeten ze wachten op de molendagen of zo dergelijks?
0: Dat kan, maar als ze bezig zijn, mogen ze altijd binnenlopen. En dat is wat algemeen op dinsdag, op donderdag en op zaterdag.
1: Dan kunnen ze zich toch bezig zien en dan krijgen ze het uitlekken, wenn ze door hun vragen.
0: Ja, precies. En een teutje melk kopen als ze willen.
1: Dat is nog het allerbeste.
0: Ja, dat is nog het allerbeste.
1: Hey, Mark, succes toch. Hè? En Roggel dus, ben ze bezig, hè?
0: Ja, en Roggel op de Sint-Peters.
1: Dankjewel voor de uitleg, hè?
0: Joe, gek gedaan.
1: Hoi.
2: Goede regio met Ruud Kleine.

0: in de zon, zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veulen in het water, een bad in het zand. Geen genul aan de kop en iets kopils in de handen. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag.
1: Marshmallow Moonshine uit Venlo. En het is goed vandaag. Dus ik heb te vieren in Nunum. Honderd jaar besteedt door namelijk handboogvereniging Rozenjacht. En dat moesten natuurlijk vieren. Maar dat zunt ook het zorgen over de toekomst van het ledenaantal Lubtruc. Jonge aanwas, dat bliet een beetje uit. Jordi van Helden, die schreef een boek over een eeuw handboogsport in Nunum. De kracht van het verenigingsleven en de uitdagingen voor de komende jaren. Maar eigenlijk was ze gaan naar aan begoes.
2: Mijn opa en oma onderhand zijn heel erg lang bij de handboog geweest. En ik kom er vorig jaar achter dat de vereniging 100 jaar zou bestaan. En eigenlijk was er heel weinig gedocumenteerd. Op internet vrij weinig te vinden. En de handboogsport, nou, dat is toch minder aan het worden eigenlijk. En ik wil eigenlijk voorkomen dat straks dat er een vereniging in Nunum is geweest die 100 jaar bestaan heeft. Moet daar helemaal niks meer van bekend is. Dus dat was voor ons heel belangrijk, voor mij in ieder geval, om het echt in een boek te verwerken dat het voor altijd eigenlijk vast ligt.
1: Ja, het wordt best nog wel een werk, want er moet overal en nergens informatie vandaan horen.
2: Nee, ik heb het nog nooit gedaan. In eerste instantie ben ik gewoon begonnen om het pleitjes te zoeken en geen informatie. Ik heb een ooit foto op zolder gevonden. En daar kon ik een paar mensen van die gewoon benaderen in het dorp. Daar met gewoon zitten, kijken of de verhalen kwamen.
3: En kwamen die?
2: Ja, die komen. Moet even een beetje op gang hebben, maar uiteindelijk komen die verhalen. En kwam ook steeds meer andere namen hoe ze naartoe kost. We gaan thuis heen, we gaan thuis heen. Ook boeten nu hem. En zodoende is het eigenlijk heel snel gegaan dat ik best wel get informatie haai. Gemeentearchief in gedoken, ooit krantjeartikelen. Ja, op een gegeven moment loopt het eigenlijk een beetje uit de hand. En van de einde kunnen we langer. En uiteindelijk toch een mooi boek geworden.
1: Ja, Ad Gijs en Jos Koenen die zijn al jarenlang lid van die vereniging. En ze worden in eerste instantie eigenlijk gaan het zo enthousiast wie Jordi met het idee voor dat boek kwam.
4: In het begin waren we er echt tenminste niet zo enthousiast. Maar Jordi die deed dus toch enthousiast van gemaakt. Ik wist niet wat er precies ging doen. En ik heb het alles met Jos over gehad toen in die tijd. En ik wist als ik het ging doen, ja, dan is het vooral werk. Want als het half duis, ja, dan staalde het eigenlijk nergens op, laat ik zo zeggen. En met dat idee ging ik er eigenlijk een beetje in. En de joh, die heeft mij dan helemaal omgekuild. En die heeft zijn plannen uitgelegd wat er deed. En daar stingen we dan 100% achter. En dan hebben we ook heel goed met geholpen. En achteraf denk ik dat we het heel goed gedaan hebben in samenwerking met Jordi en met alle informatie wat we hebben gekregen. Dus het is een heel leuk boek geworden. En iedereen dat doorlezen, naslagwerk, wat de leden gepresteerd hebben in al die jaren.
3: Maar wat verklort in.
1: Ja, de broek, dat ligt er nu. De vereniging is net opgeheven, maar in rust, wie ze dat zegt. Zitten nog enkele leden in Wageningen. En dat willen ze dan zo lang mogelijk nog volhouden door.

0: Marine en Is It Love. Route regio, riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: Ja, cryptische omschrijving brengt ons naar één plaats in Limburg. Dat is het routespel. We verspelen verkeertjes voor de kasteeltuinen en artsen met koffie en vlaai arrangementje erbij. Twee personen met een nieuwe opgave. Goed loesteren. Dat kumpen. Boer met koud watervrees. Boeren met koud watervrees. U welke plaats in Limburg geeft dit? En waarom denkt ze dat? Laat het weten via de L1-app.

Beach Boys en Kokomo bij Route de Regio. Boer met koudwatervrees is de opgave in het goede spel. Welke plaats in Limburg? Geet er nu van. En waarom denkt ze dat? Check een appje. En wie weet is ze de winnaar van deze ronde.

0: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
3: Reis weer met Golden eSIM.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
4: Net 12:30 geweest, het LA Nieuws, dat hoor je van Dennis Hebald. Hi Dennis.
5: Goedemiddag Ruud. Lerarenopleidingen van universiteiten zoals die van Maastricht zitten flink in de lift. Het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort nog niet op, maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
6: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het leraartekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
5: In Weert is vanmorgen alarm geslagen vanwege de brand in de kelder van een graanverwerkingsbedrijf. Er was veel rook, maar geen vuur. Een elektromotor in de kelder was vastgelopen. Niemand raakte gewond. De medewerkers waren snel buiten. Een fietser is vanmorgen gewond geraakt in Heerlen. Het ging rond 7:30 mis in de Anjelierstraat. De fietser werd aangereden door een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. En paardensport, een 13-jarige springruiter uit Venlo, is Europees kampioen geworden op het EK voor kinderen in Duitsland. Pedro Mansour en zijn paard Hotmail de Forêt pakten het goud in de categorie 12 tot 14 jaar. De jonge Venlose ruiter heeft zowel de Nederlandse als de Braziliaanse nationaliteit. Het weer in het noordelijk deel van Limburg in de komende uren nog kans op wat regen, maar daarna overal droog. Tijdens zonnige periode wordt het maximaal 23 graden. In de avond koelt het af tot 15 graden.
4: Dankjewel Dennis, tot later.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling bij Route Regio. Zijn verbezig met het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar Inkplaats in Limburg. De groeten vroeg welke nieuwe opgave? Boer met koudwatervrees. Hartstikke druk in de app. Dit is een audio-appje van Doreen Afloesteren.
1: Goedemiddag met Doreen. Is het soms kapsel?
0: Ja.
1: Groetjes.
0: Dankjewel. Voor deurgeven. Ik kreeg ook binnen van Mariette Helden. Lou denkt aan Nattehoven. Arsen kreeg binnen van Marlies. Wiert en Trintelen. Echt, want daar stonden de koeien in 2021 100 kilometer in hoog maaswater. Ja, dat is het hoogwater natuurlijk, zongen die koeien naad. José hebt dat. Even kieken, Spouwbeek, dat denkt Frank aan. Berg en Terblijd en Plasmolen van Peter. Wilder kreeg ik binnen en Buchten en IJsselstein en Boch en Lom en L in verband met de Ellerschans, Simpelveld, de Bauerkoel Termaar dus, denkt Elliot, Bolder kunt binnen, Bezel en de Graashoek en Venlo. Is het allemaal net? Wat wel, shigga appje.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Routeregio, we zijn bezig met het routespel. Cryptische omschrijving brengt ons naar Inkplaatje in Limburg. De routevraag. Welke een nieuwe opgave? Boer met koud watervrees. Hartstikke druk in de app. Dus even kijken wat er nog allemaal binnenkomt. Even kijken. Dit is Tim. Die had het over zusteren in verband met de graasboeren. Ruud is het Keutenberg. Dat denkt Ans. Neerbeek, zegt Frank. IJsde, ik kreeg kapel, oftewel panningen binnen. Etenaken zelfs. Dankjewel voor het inschikken, Frits. Shin op Guul kreeg ik Evansoord. In de peel, zegt Gert er voor de zekerheid bij. Putkum binnen, Herm denkt aan Visserswerd. En Nut kreeg ik ook binnen. Borgharen. Even kijken. Waterop en Waterval en Bezel en Griensveen. Twee appjes die ik nog net gehoord had. Voor ons even checken. Fran, is dit?
1: Goedemiddag, Fran. De plaats ziet er zo is het soms schummert.
0: Schummert, dat denkt Fran aan. En ik ga nog een appje van Henny.
2: Hallo, met Henny.
0: Ja.
2: Ik wou nog even reageren. En ik dacht, misschien is het wel Valkenburg.
0: Valkenburg, och, Urmond kreeg nog binnen. En Velde komt binnen. Zit het goede antwoord hij dan bij?
3: Nee.
0: De opgave, die gaat met naar morgen. Ja, het is niet anders.

Zing met mich een lied, een melodie. Kom, zing met mich een lied, vol harmonie. Ja, zing met mich.

Roger Villevoix en Zing met mich Routeregio bij L1. En met zometeen het happen met Stefan. Kenstig natuurlijk blijven melden voor de vier. Verder neemt ze netto 20 minuten de zender over. De leedjes drinnen die stoel leuk vindt of die ze aanvraagt voor een andere. Meld ik via de L1-app en veel plezier bij het happen. Can't touch this.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Steeds meer studenten melden zich aan voor een universitaire lerarenopleiding. Ook Maastricht heeft die mogelijkheid. Een mogelijke brand in een kelder van een bedrijf in Weert was alleen maar rook. Een elektromotor was kapot gegaan. En de 13-jarige springruiter Pedro Mansour uit Venlo heeft goud gewonnen op het EK voor kinderen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden.
9: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
10: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
11: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
12: Liefde voor Limburg. Hits.

0: dit systeem zijn rookpluimen in de natuur op kilometers afstand te herkennen. Nou, deze vakantieperiode mocht ik kiezen uit welke vijf, oftewel twee tracks die zijn aangevraagd in de vijf. En de aandichte keuze, kant A of kant B?
1: Hallo, we speak Americano.
0: De Vief. L1. Nou, geef hem maar door, ik via de L1 app. Ik ben benieuwd. Dit is

Dualipa, Love Again. Dit is L1 vandaag. Flinke periode met zon. Temperatuur in de provincie tussen de 23 à 24 graden. En vanaf morgen gaat het kwik stijgen naar zo'n 30 graden in de provincie. Hey, twee suggesties. Oet de Vief. Dit keer Oet de Vief van Chef Meat Loaf en I'll Do Anything for Love. Of Oet de Vief van Ilona, Yolanda Be Cool en We No Speak Americano. Welke van de twee wil ze zo meteen huren op L1? Geef het even door via de L1 WhatsApp met een audioberichtje. Vinden we hartstikke gezellig. Het is hittappen op de mondigmiddag met zo meteen nog Carol G, Cientes Tu Hubiro Conocido, achter Bon Jovi en The Bed of Roses.

0: Lekker, een rondje van trein met Billy Ocean. Zometeen in het LE-nieuws hoor je hoeveel de provincie gaat betalen voor de restauratie van een kerkdak in Venlo. En de zanger die zijn leven meer op wielen van nylon en staal dan op rubberbanden had gereden.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt. Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Dennis Ewald met het LE-nieuws. De provincie Limburg trekt ruim €300.000 uit voor de restauratie van het dak van een kerk in Venlo. Het gaat om de Sint-Martinus-basiliek, een gezichtsbepalend rijksmonument in het centrum van Venlo. De restauratie van het dak is noodzakelijk om te voorkomen dat verdere schade aan het gebouw ontstaat. Lerarenopleidingen van universiteiten zoals Maastricht zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort nog niet op, maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
7: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het leraartekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
6: Een fietser is vanmorgen gewond geraakt in Heerlen. Het ging rond 7:30 mis in de Anjelierstraat. De fietser werd aangereden door een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. En paardensport, een 13-jarige springruiter uit Venlo, is Europees kampioen geworden op het EK voor kinderen in Duitsland. Pedro Mansour en zijn paard Hotmail de Forêt pakten het goud in de categorie 12 tot 14 jaar. De jonge Venlose ruiter heeft zowel de Nederlandse als de Braziliaanse nationaliteit. Het weer. In het noordelijk deel van Limburg in de komende uren nog kans op wat regen, maar daarna overal droog. Tijdens zonnige periode maximaal 23 graden. In de avond koelt het af tot 15 graden.

Met een waanzinnige snelheid gelanceerd. Patapa en de achtbaanliefhebber Alex Warren met Jelly Roll en de Bloodline BL1 in hiphop op deze maandagmiddag, begin van de week, midden in de vakantieperiode. Dus verdachte, Oet, welke vief wil zich een track huren? Dit keer Oet de vief van chef Meatloaf of Yolanda Be Cool en We No Speak Americano, Oet de vief van Ilona. Appjes zijn binnengekomen, dank ervoor. Onder andere Karel had een appje gestuurd voor Meatloaf. Frank had voor We No Speak Americano gekozen. En al kick is er ook bij. Al wat hubs het ook een fantastische verbinding doen. Ja, ik wist keihard aan het werk. Die favoriete plaat nu, Be Alleen.

alsjeblieft een lekkere beuker van Another en 54 Ultra en Talk to You. Het is L1 en wilst genieten van de beste Limburgstalige muziek? Check dan even pladdenwegradio.nl. Even geleend van de playlist van Pladdenweg. Van Gelder, dit is Blieven Gewoon Be Alleen.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De provincie draagt 3 ton bij aan de restauratie van een kerk in het centrum van Venlo. Het dak van de monumentale Sint-Martinus-basiliek is er slecht aan toe. Steeds meer studenten melden zich aan voor een universitaire lerarenopleiding. Ook de Universiteit Maastricht heeft die mogelijkheid. En de 13-jarige springruiter Pedro Mansour uit Venlo heeft goud gewonnen op het EK voor kinderen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
14: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden.
15: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
16: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
17: De vloeren- en raamdecoratiespecialist.
18: Grote in wonen.
17: Maastricht.
19: Liefde voor Limburg.
20: Hits.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. En Rod Stewart ook nog een Crazy About Her. L1. Yes, incheck het. Dina Eigenvief, dat kent via de site L1.nl.

0: verder.
1: Hey, met Bert.
0: Ik heb voor een andere collega van mij, Janet Jackson, aangevraagd: What have you done for me lately?
2: Minivies, prachtige nummer, de Engelbewaarder.

Dat is Deuje en Trek in de L1 WhatsApp voor Janet Jackson of de Engelbewaarder. Nou, ik ben benieuwd welke van de twee mag zo meteen opgezet worden. In Oet de Vief, geef het maar durf via de L1 WhatsApp.

0: Nightcrawlers en Push the Feeling On. Zometeen het LA Nieuws en de Amerikaanse zanger die Grummelefly van de Shintaler nog steeds in zijn hoofd had zitten.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De provincie Limburg trekt ruim €300.000 uit voor de restauratie van het dak van een kerk in Venlo. Het gaat om de Sint-Martinus-basiliek, een gezichtsbepalend rijksmonument in het centrum van Venlo. De restauratie van het dak is noodzakelijk om te voorkomen dat verdere schade aan het gebouw ontstaat. Lerarenopleidingen van universiteiten zoals Maastricht zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort nog niet op, maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
4: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het leraartekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want er zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
3: Een fietser is vanmorgen gewond geraakt in Heerlen. Het ging rond 7:30 mis in de Anjelierstraat. De fietser werd aangereden door een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. En paardensport. Een 13-jarige springruiter uit Venlo is Europees kampioen geworden op het EK voor kinderen in Duitsland. Pedro Mansour en zijn paard Hotmail de Forêt pakten het goud in de categorie 12 tot 14 jaar. De jonge Venlose ruiter heeft zowel de Nederlandse als de Braziliaanse nationaliteit. Het weer, overal droog, tijdens zonnige periode maximaal 23 graden. In de avond koelt het af tot 15 graden.

0: Goed fan van de Limburgse Fly. Teddy Swims met Tones and I en David Guetta. Gone, gone, gone op de maandagmiddag van Hithoppen. Dit is L1. En wil stik stemmen op de Vief, dat kan via de site l1.nl. Maar tijdens de vakantieperiode mocht ik kiezen uit welke Vief wil zijn trek huren. Dit keer die van Bert of Marie. Nou, even duik in onze L1 WhatsApp. Frans had gestemd op de Engelbewaarder. Al had gestemd op de Engelbewaarder. Maar er zijn toch een aantal appjes binnengekomen voor die andere plaat. Namelijk de suggestie van Bert.
1: Janet Jackson dan, toch maar.
0: Ik had het net verwacht, maar deze is get meer aangevraagd in de L1 WhatsApp. Het is OTV van Bert. Janet Jackson.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer... kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur... en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
5: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De provincie draagt 3 ton bij aan de restauratie van een kerk in het centrum van Venlo. Het dak van de monumentale Sint-Martinus-basiliek is er slecht aan toe. Steeds meer studenten melden zich aan voor een universitaire lerarenopleiding. Ook de Universiteit Maastricht heeft die mogelijkheid. En de 13-jarige springruiter Pedro Mansour uit Venlo heeft goud gewonnen op het EK voor kinderen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen.
7: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
8: Heeft je badkamer of keuken wel een makeover verdiend? De nieuwste trends en tofste ideeën ontdek je bij Sani for All, Molenaar Badkamers en Kitchen for All. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.

Styles, American Girls en Bob Sinclair met World Hold On en Children in the Sky. Ja, tegenwoordig staat die Bob Sinclair met de dochter op het podium. Hartstikke gezellig. De dalende olieprijzen zijn gunstig voor de brandstofprijs in Nederland, waarbij de benzineadviesprijs nu 1,2 cent onder het record staat. Meer Limburgs nieuws vind je natuurlijk altijd online, hè, via l1news.nl. Daar lees je ook het verhaal over het kerkhof in Zwalmen dat last heeft van grafscanners. Hij wil zich alvast een vief reserveren voor Noordenvakans. Dat kennen, hè, via de site l1.nl. De zitrappen op de mondig. Hey, wat een überraschingseizer meteen op de radio. House of Pain, Jump Around komt eraan na Megan.

0: Meghan Trainor, All About The Bass. Strakke 1440 en neue ronde van het Limburgse Terke. En deze uber classic met een hoofdletter C van House of Pain.
1: Dit is heel ding.

0: Dit is L1 Hithoppen met NXS. Zometeen in het L1 Nieuws hoor je alles over een Spanjaard die bij de autoverhuurder in Duitsland het had uit te leggen. En in een Limburgs getekende zangeres die haar hele garderobe zo kan inruilen voor een levenslange voorraad kersen en riestenvlooi.
1: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bij Bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. De provincie Limburg trekt ruim €300.000 uit voor de restauratie van het dak van een kerk in Venlo. Het gaat om de Sint-Martinus-basiliek, een gezichtsbepalend rijksmonument in het centrum van Venlo. De restauratie van het dak is noodzakelijk om te voorkomen dat verdere schade ontstaat. Lerarenopleidingen van universiteiten zoals Maastricht zitten flink in de lift. In het afgelopen collegejaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Die stijging lost het lerarentekort nog niet op, maar de koepelorganisatie noemt het wel goed nieuws.
7: We zien nu tweede jaar stijging, dus dat helpt zeker om dat terug te dringen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dus van de hogescholen komen natuurlijk nog steeds de meeste leraren. Maar het leraartekort is nog groot. Dus ook de komende jaren zullen wij als universiteiten ons daarop op in blijven zetten. Maar die weg is nog wel lang, want zijn ongeveer 8000 FTE aan leraren nog te weinig in Nederland. Dus dat zijn natuurlijk nog wel een heleboel.
6: In Meijel is een auto te water geraakt. De bestuurder had hem geparkeerd bij een eetcafé, maar waarschijnlijk niet goed op de handrem gezet. De auto rolde de Noordervaart in en werd enkele honderden meters meegesleurd door de stroming. Volgens een correspondent is het een huurauto met Duits kenteken en is de bestuurder een Spanjaard. En sport, wielrennen, de jaarlijkse wielerronde in Heerlen, heeft vrijdag 4 Nederlanders aan de start die meededen aan de Tour de France. Het gaat om Huub Arts, Tim van Dijken, Pascal Eenkhoorn en de uit IJsselstein afkomstige Mike Teunissen. Teunissen is niet de enige Limburger die vrijdag in actie komt. Ook Wout Poels uit Blitterswijk verschijnt in Heerlen aan de start. Het weer overal droog, tijdens zonnige periode maximaal 23 graden. In de avond koelt het af tot 15 graden.

0: Goedemorgen, Wallen. Love somebody. Ja, dat zeg je tegenwoordig ook in de spiegel tegen mezelf, hè?
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs Keterken.
0: Ah, ja, ja, je wordt in kringen. Maar goed, 15:40, we zijn wakker, hè? Met een nieuwe ronde van het Limburgs Keterken. En Miss Patty Pam Pam.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De provincie draagt 3 ton bij aan de restauratie van een kerk in het centrum van Venlo. Het dak van de monumentale Sint-Martinus-basiliek is er slecht aan toe. Steeds meer studenten melden zich aan voor een universitaire lerarenopleiding. Ook de Universiteit Maastricht heeft zo'n studierichting. En in Meijel is de auto van een Spaanse toerist de Noordervaart ingerold. De toerist had hem geparkeerd bij een eetcafé.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37... en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: XXX Loets Pallen in Wursselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wursselen.
12: Liefde voor Limburg.
6: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is

0: Mark Anthony hier net op de maandagnamiddag. Met I Need To Know. Ja, de maandagnamiddag die zo'n beetje, denk ik, voor veel mensen te boek staat als mentale voorbereiding op wederom een hittegolf die onze kant op komt.
1: Opa, opa, het wordt alleen maar warmer buiten.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: En daar doen we helemaal niks aan. Totale overmacht natuurlijk. Dus misschien dat je de airco al preventief op standje Antarctica had gezet. Ja, het werd weer richting de 30 graden merken. Dan baden wij weer in het zonlicht. Tegelijkertijd wat betreft die hitte. Ja, dat is dan wel andere hitte natuurlijk. Vanmiddag ging het ook over de vakantiegebieden in Frankrijk en Spanje. Of ja, niet zozeer vakantiegebieden eigenlijk nou. Het brandt nog altijd flink in regio's zoals Bordeaux, de Gironde. Meteen ook de reden dat sommige campings daar helemaal verlaten bij liggen. Een apart beeld is dat toch wel. Bijvoorbeeld in Navarros, waar deze vakantieganger een van de laatste toeristen op de hele camping is.
3: Dus de evacuatie krijg je opdrachten. En een van de opdrachten was deuren van tenten, maar ook van caravans open houden. Dat is voor ons een teken, in dit geval voor de autoriteiten, dat ze weg zijn. Hè? Jullie zijn weg, geëvacueerd. En je ziet ook heel veel tenten en deuren van caravans openstaan onder het mom van, we zijn weg, maar we komen terug.
0: Ja, nou ja, dat is toch wel te hopen inderdaad. Als je dan voor het welbekende even het cupje leegmaken gaat, dan kom je toch in een heel ander scenario terecht. Onder die geëvacueerden trouwens vanuit die brandende gebieden in Spanje en Frankrijk ook heel wat Limburgers. Ze doen hier vanmiddag het verhaal van een koppel dat ondertussen wel weer op Limburgse grond is, nadat ze geëvacueerd werden. Natuurlijk ook heel wat muziek. En over muzikale historie gaat het hier vanmiddag over een Nederlandse band die op een gegeven moment zo ontzettend populair was dat ze ermee besloten te stoppen.
4: Een van de redenen dat jullie ermee stoppen is dat het allemaal heel erg uit de hand gelopen is. Echt te veel succes. Maar zoiets zou natuurlijk heel goed weer kunnen gebeuren, denk je niet?
5: Ja, dat zit er natuurlijk altijd in.
0: Gillende meisjes overal.
2: L1.
0: Ja, het gaat dan natuurlijk over de popgroep. Die begon met een D en eindigde op Umar. Straks hoor je er meer over. Dat besluit om te stoppen. Maar eerst een andere Nederlandse artiest in de vorm van Dotan.

Heerlijk zeg. Hey, misschien nog geen vakantie en zit je totaal uitgeblust. De laatste uurtjes van de klok te kieken op deze eerste werkdag van de werkweek. Nou, kreeg de werkdag toch wel een beetje extra glans door de mannen van Roanese. Vechten vallen opstand. Ja, wat betreft werkdagen, absoluut geen schooldagen. Want alle scholen in de provincie Limburg die zitten een beetje potdicht. Tenminste, kon ik even gemakshalve vanuit. Tegelijkertijd zo meteen, natuurlijk wel. En dan is het eigenlijk zo'n beetje de enige spreekbeurt die gegeven werd.

0: mensen in Limburg. Zometeen een razendsnelle spreekbeurt. En die gaat vandaag over één specifiek voertuig. Dat, dat is allemaal aanleiding van een evenement dat afgelopen weekend in Panningen plaatsvond. Heel wat liefhebbers waren daar aanwezig vanwege dat ene specifieke voertuig. Ik zit te denken, misschien deze mens ook al.
1: Komende nacht hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook opklaring. Hé, hey, daar een John Deere trekker. Een mooi ding. Poh, ja, dat is mijn merk. En nog één. Een 6320. Helemaal goed. Waar was ik ook alweer gebleven? Oh ja, beetje weer met vanavond en komende nacht.

0: Ik zit ook te denken. Oh, wat een suikerzoet stemmetje. En dat pianospel. Hoeveel zit je van kind tot enkel zonder tatoeage? Heb je bovenarmen staalkabel? Staalkabels. Niemand is te stoer van deze prachtige ballad. Iedereen zingt deze parel van Vanessa Carlton toch wel mee, denk ik.
1: Dit is L1.
0: 1000 miles. En dan blijven we trouwens nog even bij de afstandmeters en de toerentellers. Want op dit moment in de razendsnelle spreekbeurt om een hommage aan het voertuig van de landbouw. Hulde aan de tractor. In die spreekbeurt het werkpaard van het platteland. Dat wordt hier nu even op de sokkel gezet. En hoe? Want in Panningen verzamelden zich alles en iedereen met liefde voor pk's. En dieselmotoren, dat zijn er nogal wat, zo bleek. Ja, wat betreft die spreekbeurt, vragen zoals... Waar reed nou die eerste tractor ooit rond? Hoe komt die tractor eigenlijk aan zijn naam? En werd die tractor, of wordt die tractor tegenwoordig eigenlijk ook alleen maar op het land gebruikt?
2: Razendsnelle spreekbeurt. De tijd gaat nu in.
3: 20.000 bezoekers in 2 dagen in Panningen. Allemaal bij elkaar op het Internationaal Historisch Festival. Allemaal uit liefde voor de tractor.
4: Ja, dat is mooi, mooi, mooi dan.
3: Wie tractor zegt, zegt boer. Die boer kan zich geen leven voorstellen zonder dit werkpaard.
5: Kloten.
3: Het woord tractor komt uit Latijn. Niet dat de Romeinen al een tractor hadden, nee. Traheren is Latijn voor trekken. En daarom wordt tractor hier in ons land ook wel de trekker genoemd.
5: Tractors horen erbij.
3: Tractoren horen op het platteland. Maar trekken sinds jaar en dag al regelmatig naar Den Haag. Dat doen ze om het protest van de boeren kracht bij te zetten. En dat is jarenlang best goed gelukt. Maar een tractor is vooral een belevenis. Een genot om op te rijden, om het land mee om te ploegen, om nieuwe oogst te zaaien. Een heerlijke krachtpatser waar je ontzag voor hebt. Die hoort bij boer zijn.
6: Ik denk de vrijheid. Gewoon buiten zijn met iedereen.

0: Ed Midler bij L1 vandaag richting 5:30. En op dat tijdstip zometeen het laatste Limburgse nieuws. Ja, dat gaat over een toch wel vervelend foutje van een autobestuurder in Meijel. Gevalletje handrem vergeten, klinkt misschien herkenbaar. Auto rol vervolgens niet uit een parkeervak de straat op. Nee, hij eindigde in een kanaal. Hoor je zometeen meer over.
1: Honda Robotmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Het laatste Limburgs nieuws staat over hier van Dennis Ewald.
8: Goedemiddag. Politie in Heerlen gaat vaker de wijk in om overlast door hangjongeren aan te pakken. Het aantal meldingen is sinds het begin van de vakantie flink gestegen. Het gaat volgens de politie vaak om tieners op fatbikes die zich misdragen. Dat gebeurt met name in Heerlerbaan en Heksenberg. Daar zijn recent ook bewakingscamera's opgehangen. De grote brand van vorige week in een voormalig kantoorpand in Maastricht vertraagt de oplevering van 117 nieuwe woningen. De aanpassing van het pand aan de Adelbert van Scharnlaan was nog volop bezig. Het was de bedoeling dat de woningen in oktober klaar zouden zijn. Maar dat gaat niet lukken, zegt de verantwoordelijke woningbouwvereniging. Het goed inschatten van de schade gaat al weken duren. De brand ontstond donderdag en veroorzaakte een rookwolk die van grote afstand te zien was. Om door te kunnen gaan met de verbredingswerkzaamheden aan de A2... en toch het verkeer door te laten rijden, is bij Born een op het eerste gezicht ingewikkelde constructie bedacht. Verkeer kan er gewoon de snelweg op en af, maar het is even wennen voor de weggebruikers. Er zitten wat extra bochten in het traject en er staan op andere plekken verkeerslichten. Erik Eusen van Rijkswaterstaat.
9: Er zijn verschillende alternatieven geweest, maar dit was gewoon qua doorstroming en bereikbaarheid de beste optie. En de hele situatie duurt ongeveer drie kwart jaar aan de ene viaduct en dan drie kwart jaar aan de andere kant. Dus anderhalf jaar ongeveer zijn we bezig.
8: De provincie Limburg trekt ruim €300.000 uit voor de restauratie van het dak van een kerk in Venlo. Het gaat om de Sint-Martinus-basiliek, een gezichtsbepalend rijksmonument in het centrum van Venlo. De restauratie van het dak is noodzakelijk om te voorkomen dat verdere schade ontstaat. En in Meijel is een auto in een kanaal terechtgekomen. De bestuurder had hem geparkeerd bij een eetcafé aan de N275... maar waarschijnlijk niet goed op de handrem gezet. De auto rolde de Noordervaart in en werd enkele honderden meters meegesleurd door de stroming. Volgens een correspondent is het een huurauto met Duits kenteken en is de bestuurder een Spanjaard. Het weer in de komende uren droog en bij zonneschijn 23 graden. In de avond koelt het af tot 15 graden. In de heldere nacht wordt het een graad of 12. Morgen droog en zonnig. In de loop van de dag wordt het maximaal 30 graden.
0: Dan zullen er weer wat zweetdruppels op het voorhoofd verschijnen. Dennis, dankjewel. Zo meteen hier het grensgevalletje. Ja, dat kan misschien ook wel leiden tot het nodige zweet. Vandaag is even niet richting grenslanden België en Duitsland. Nee, we houden het binnen Nederland. We gaan de provinciegrenzen over. Dus zodoende muzikaal materiaal uit Brabant, maar ook uit Gelderland.

0: Een plaat die waarschijnlijk nu in sommige regio's in Frankrijk en Spanje minder te horen zal zijn. Maar hier wel gewoon natuurlijk Dan Hartman met Relight My Fire. Ondertussen is het hier tijd voor wat absolute democratie.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: De keuze ligt bij u namelijk. En we zaten denk ik steeds van mensen vieren vakantie in eigen land. Dus zodoende daarom vandaag eens even niet de grens over richting buitenland. In de vorm van buurlanden zoals België en Duitsland. Maar even een blik op het muzikaal materiaal bij aangrenzende provincies. We zijn maar even met het meetlint aan de slag gegaan. Want 102,5 kilometer grens met Brabant en precies 11,5 kilometer met Gelderland. En dus ook nog een afvaardiging Oetos eigen Limburg.
1: Het grensgeval.

0: grensgevalletje.
1: Vanuit Gelderland, de one and only Frans Duits. Lex Uiting en Chantal Jansen met het laatste liedje vertegenwoordigen vandaag Limburg. Ja, of dus het licht erotische pleitje van Peter Koelewijn en zijn Rockets over Angeline, die blonde seksmachine.
2: Oh la la.

0: maandagavond hier net met Ellen vandaag. Waar vandaag toch echt nog altijd wel het nieuws gedomineerd wordt. Door die natuurbranden in zowel Frankrijk als Spanje. Honderdduizenden hectares natuur gingen al in vlammen op. En het einde is nog niet in zicht. Nee, integendeel, de branden die zijn nog altijd niet helemaal onder controle. Slecht nieuws kwam vandaag daar ook trouwens over naar buiten. Dat de temperatuur naar alle waarschijnlijkheid ook weer gaat stijgen in zowel Frankrijk als Spanje. Naar verwachting wordt dat ergens tegen deze week richting de 40 graden. En daarbij wordt dan ook droog en rustig weer verwacht. Dus ongunstig voor de brandweerlieden. Want zo kunnen de bosbranden zich makkelijk verder verspreiden. Nou, hopelijk kent dat toch nog een enigszins goede afloop. En dat daar zo min mogelijke gewonden en dergelijke mee is gemoeid. Tegelijkertijd werd er vandaag ook gewaarschuwd voor brand dichter bij huis. Of sterker nog, in huis. Want steeds meer mensen hebben een meterkast laten verzwaren. Omdat ze dan bijvoorbeeld een laadpaal erbij kregen of een warmtepomp. Maar dat leidt dan ook tot meer incidenten in die meterkasten. Zo zegt de brandweer bij RTL Nieuws.
1: Ja, dan moet je met name denken aan branden. En die ontstaan door een zwaarder gebruik en een intensiever gebruik van de meterkast. Zwaarder doordat er hogere voltages op een gegeven moment door de kabels gaan. Kabels die soms al 20, 30 jaar in die meterkast zitten. En eindelijk die stromen niet kunnen afvoeren. Daardoor te warm worden en daardoor branden kunnen ontstaan.
0: Ja, en dan is er opeens brand in huis. Er zijn nu gemiddeld 3 incidenten per week. Voorheen was dat slechts 1 of 2. En dus heeft de temperatuur of het weerbeeld niks mee te maken. Maar dat heeft dus allemaal met stroom te maken.

0: tropische figuren hier verzameld. Jean-Paul Enrique Iglesias met Bailando.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Ja, dat was natuurlijk vandaag ook de vraag hier aan het begin van de werkweek. We hadden een interprovinciaal grensdilemma, om het maar eens even deftig te zeggen, vanuit Gelderland en vanuit Brabant afvaardigingen in de vorm van Peter Koelewijn en zijn Rockets en ook Franske Duits. Tegelijkertijd, ja, het chauvinisme blijkt toch wel hoogtij te vieren vandaag.
2: Doe maar Chantal Jansen. Hoi hoi.
0: Dat was vanuit Jan en ook van Ria kreeg ik dit binnen.
3: Ah Ruben, die grensgevalletje. Ik ben een Limburger en ik zal altijd een Limburger blijven. Dus doet mij dat Limburgs liedje maar. En gedangers, ja, ik zag het vrijdag al, ik wil het niet huren. Dus uren het bal. Groetjes.
0: Klare taal van Ria en ook van Hilbert Angermans. Ja, eigenlijk iedereen was wel voor Chantal Jansen lijkt uit te porren. Alleen Erik, die zag Frans-Duits. Ja, dit moet ik dan toch teleurstellen. Ah, misschien net we Erik nog zover kregen om hem gewoon je weg deze plaat. Toch een soort van te overtuigen. En toch denk ik, nou, dat die Angermans dan Angers hebben gestumd, daar kan ik eigenlijk ook nog wel mee leven. Maar wat is dit een schoenplaat? Ik

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
2: Hé, hey mam, zo kun je niet oud worden, dus hoe gaat het nu? En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
1: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Ga je mee op expeditie? Ontdek alles over de invloed van wetenschap en techniek op je dagelijks leven. Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De politie in Heerlen meldt flink toegenomen overlast door hangjeugd op fatbikes. In verschillende delen van de stad zijn nogal extra camera's opgehangen. De brand van vorige week in Maastricht vertraagt de oplevering van 117 nieuwe woningen. Een voormalig kantoorpand werd aangepast voor bewoning. In oktober had dat klaar moeten zijn. En in Meijel is de auto van een Spaanse toerist de Noordervaart ingerold. De toerist had hem geparkeerd bij een eetcafé.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer.
11: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
12: Auw.
11: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
13: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
14: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
15: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
16: Het oude boerenleven herleeft in Eindighoven. Prachtige huisversieringen en demonstraties van oude ambachten, boerentrekpaarden en veel amusement voor jong en oud. Bezoek de oude ambachten in Eindighoven bij Sittard, de eerste zondag van augustus. Kijk op www.oudeambachten.nl.
17: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hackert, beweegt Limburg.
18: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
19: Houd misdaad uit je buurt.
18: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
20: Liefde voor Limburg.
21: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: gebeurt toch alles in de tegenwoordige tijd dat oudere nummers toch aan een tweede leven beginnen. Door social media, maar ook door Netflix-series. En dat is wel het geval bij deze plaat van Kate Bush. Eigenlijk uit 1985, maar weer hartstikke hip naar die Netflix-serie Stranger Things. Tegelijkertijd wat betreft 1985, nu hier nog dieper terug in de historie.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Jazeker, wij stappen weer even in de tijdmachine. En het gaat hier zodoende nu over misschien wel de popgroep met de grootste schare schreeuwende meisjes ooit in Nederland. Dan heb je al een bepaald vermoeden, denk ik, over welke groep het hier gaat. Doe maar natuurlijk, reden dat we het daar vandaag over hebben. Op 27 juli, de datum van vandaag, maar dan wel in 1948, werd Henny Vrienten geboren. Ondertussen helaas niet meer onder ons. Ja, hij is bij het grote publiek natuurlijk bekend als de voorman van die populaire band Doe Maar. Gillende meisjes die begeleiden de concert jarenlang, maar in 1984 wordt de populariteit de leden van Doe Maar gewoon te veel. Het succes is te groot en besluit ze te stoppen met de band.
3: Doe Maar.
4: Hier zijn ze. Doe Maar.
5: Doe Maar. Tijd om te dansen. Doe Maar met Tijd Genoeg.
6: Hier zijn ze. Doe Maar.
7: Hier zijn ze. Doe Maar.
8: Ik stond dus met roken en voelde me gebroken. Dat hield ik 7 weken.
9: Ik hoop dat door dit soort moves die wij maken, dat het een beetje rustiger wordt. En dat we weer een beetje als normale mensen naar de kroeg kunnen.
10: Ook de hysterische taferelen tijdens Doe Maar concerten hebben sterk bijgedragen aan het einde van de groep.
7: Ik heb zitten denken, een van de redenen dat jullie ermee stoppen, is dat het allemaal heel erg uit de hand gelopen is. Echt te veel succes. En dan is het niet leuk meer. Maar zoiets zou natuurlijk heel goed weer kunnen gebeuren, denk je niet?
11: Dat zit er natuurlijk altijd in. Maar je beslist zelf tot welk punt dat gaat, zoals het nu blijkt.

0: Mocht je net vertrekken richting vakantieadres, dan hier nog even het welgemeende advies. De handjes op Team voor 2 en Drive Safe natuurlijk van Miles Smith en Niall Horan. Wat betreft Drive Safe, veilig rijden, ja, helemaal specifiek is dat ook wel van toepassing op één plek. Wat betreft de Limburgse wegen, het is even wennen, want het lijkt daar alsof je aan de verkeerde kant van de weg rijdt. En toch mag het, sterker nog, het is de bedoeling. We hebben het over de plek, het viaduct, over de A2 bij Borren. Ja, daar is een voor onze provincie unieke verkeerssituatie aangelegd. Met allemaal als doelstelling dat het wegverkeer wat beter doorstroomt. Het heeft ook natuurlijk te maken met de verbreding van de A2. Verslag is van Frank Monen, die was vandaag daar.
1: Deze simulatie laat precies zien hoe je moet rijden.
2: DDI, een heel duur woord, Divergent Dynamic Interchange.
3: Dat is de naam van dit systeem. Nog één keer.
2: Divergent Dynamic Interchange. Eigenlijk is het gewoon om de doorstroming van het verkeer soepel te laten lopen.
3: En daardoor kan iedereen de A2 bij Borren op en af. Maar het is wel even wennen.
4: Nou, we voorkomen nog niet. Ze denken dat ze kan. We waren nu op weg naar het Pruis. Dus in eerste instantie hebben we het goed gevonden. Dat is wel geen probleem.
5: Niet veel prettig. Moest goed opletten dat ze niet tegen iemand aan riets.
2: Nou ja, wat je altijd met de nieuwe verkeerssituatie hebt, is dat mensen moeten wennen aan de nieuwe situatie.
1: Hier heb je eigenlijk twee viaducten naast elkaar. Het zuidelijk deel, waar we nu op rijden, en het noordelijk viaduct richting Borren. Maar vanwege de verbreding van de A2 worden deze viaducten gesloopt en opnieuw opgebouwd.
2: Dat betekent dat we nu dit viaduct kunnen afbouwen, afbreken en opnieuw opbouwen. Is dat gereed, dan wordt het omgeschwitst. En dan gaan we op het huidige viaduct waar nu het verkeer overheen rijdt, gaan we dan afbreken en opnieuw opbouwen.
6: Dus dat blijft wel even zo, want er was ook geen alternatief natuurlijk, hè?
2: Er zijn verschillende alternatieven geweest, maar dit was gewoon qua doorstroming en bereikbaarheid de beste optie. En de hele situatie duurt ongeveer drie kwart jaar aan de ene viaduct en dan drie kwart jaar aan de andere kant. Dus anderhalf jaar ongeveer zijn we bezig.
1: Geen zorgen, want met duidelijke lijnen op de weg, verkeersborden en bewegwijzering zie je vanzelf welke route je moet volgen.
7: Je staat op de weg geschreven en dan moet je opletten. Dan moet je kijken wat ze daar is. Het is natuurlijk heel angstig als dat het wordt. Maar als je een beetje oplet, dan denk ik dat dat wel te doen is.
5: Dus we zijn er voorlopig nog niet vanaf van de ellende?
7: Nou, anderhalf jaar is iedereen er wel in gewend.
1: Fietsers en voetgangers worden op een andere manier omgeleid.

0: steeds.
1: Ja, de goede oude tijd. Door was dit een beetje de sentimentele lofzang van Rudy Mantle, Jess Glynn en Macklemore These Days. Ja, over vroeger gesproken. Vroeger, wie dat Jezus nog Herman had. En vroeger, wie dat de dikke derm nog dun was en de blindje derm nog kon zien. Hij is een heel schoon autocadet nog van verschillende fabrieksbanden af. Rodje, daar geeft het dan zo meteen over. Prachtig toetertje ook.
2: Dit is L1.
1: Nou, dan zie je echt een ontzettendje autofanaat. Als hij hem al aan de hand van deze toeter zou kunnen kennen. Ja, we houden het nog even onder de pet. Hè? Even de spanning bewaren. Een markant autootje in ieder geval. En uiteindelijk ja, sloot iedereen dat autootje toch wel in zijn hart.
3: Zodra die enigszins ingeburgerd was, hoorde je mensen nooit meer over lelijk en mooi. Het was gewoon een ding waar je mee leefde. Waar je van ging houden zelfs. Veel mensen die hadden een grote liefde voor die auto. Ik zelf ook. Dat was een autootje wat hoorde bij je leven. En in termen van mooi en lelijk werd niet gesproken.

0: dat is niet goed.
1: Nee, nee, speel je accordeon natuurlijk. Van mevrouw Beppie Kraft hier richting 5:30. Zometeen het laatste Limburgse nieuws. En ook antwoord op een vraag of Tebbe Merk al die 30 graden aan kan tikken. Of er nog net ook om blieven.
2: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
3: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus... samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
2: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
4: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
1: Het laatste Limburgse nieuws hoor je nu hier van Dennis Ewald.
10: Goedemiddag. Een 18-jarige jonge man uit Roermond krijgt geen straf voor seks met een 13-jarig meisje. Dat heeft de rechtbank in Roermond bepaald. De jonge man had in mei 2025 seks met het meisje tijdens een feestje in Roermond. Het meisje had gezegd dat ze 16 was. De verdachte had expliciet gevraagd naar haar leeftijd. Een dag later belde hij zelf met de politie om te vertellen wat er gebeurd was. De politie in Heerlen gaat vaker de wijk in om overlast door hangjongeren aan te pakken. Het aantal meldingen is sinds het begin van de vakantie flink gestegen. Het gaat volgens de politie vaak om tieners op fatbikes die zich misdragen. Dat gebeurt met name in Heerlenbaan en Heksenberg. Daar zijn ook recent bewakingscamera's opgehangen. Om door te kunnen gaan met de verbredingswerkzaamheden aan de A2 en toch het verkeer door te laten rijden, is bij Born een op het eerste gezicht ingewikkelde constructie bedacht. Verkeer kan nog gewoon de snelweg op en af, maar het is even wennen voor de weggebruikers. Er zitten wat extra bochten in het traject en er staan op andere plekken verkeerslichten. Erik Eusen van Rijkswaterstaat.
11: Er zijn verschillende alternatieven geweest, maar dit was gewoon qua doorstroming en bereikbaarheid de beste optie. En de hele situatie duurt ongeveer drie kwart jaar aan de ene viaduct en dan drie kwart jaar aan de andere kant. Dus anderhalf jaar ongeveer zijn we bezig.
10: De grote brand van vorige week in een voormalig kantoorpand in Maastricht vertraagt de oplevering van 117 nieuwe woningen. De aanpassing van het pand aan de Adelbert van Scharrenlaan was nog volop bezig. Het was de bedoeling dat de woningen in oktober klaar zouden zijn. Dat gaat niet lukken, zegt de verantwoordelijke woningbouwvereniging. Het goed inschatten van de schade gaat al weken duren. De brand ontstond donderdag en veroorzaakte een rookwolk die van grote afstand te zien was. En in Meijel is een auto in een kanaal terechtgekomen. De bestuurder had hem geparkeerd bij een eetcafé aan de N275... maar waarschijnlijk niet goed op de handrem gezet. De auto rolde de Noordervaart in en werd enkele honderden meters meegesleurd door de stroming. Volgens de correspondent is het een huurauto met Duits kenteken en is de bestuurder een Spanjaard. Het weer in de komende uren droog en bij zonneschijn 23 graden. In de avond koelt het af tot 15 graden. In de heldere nacht wordt het een graad of 12. Morgen droog en zonnig. In de loop van de dag wordt het maximaal 30 graden.
1: Dennis, dank je wel. Geheel in lijn van die zomerse temperaturen ligt hier zo meteen een heus L1 zomerpakket klaar. De prijsvraag van vandaag gaat dus over één specifieke auto. Sommigen vinden hem moeilijk, sommigen vinden hem hartstikke mooi. Ja, de titel ben, of de toeter ben ik in ieder geval al fan van.

0: Everjack, never forget you. Hier bij Alleen Vandaag, waar wij natuurlijk op weg zijn naar de maandagavond. Maar ook op weg naar hopelijk een goed antwoord wat betreft die quizvraag van vandaag. Ja, ik durf het recht te zeggen, dat is vandaag toch wel met toeters en bellen. Met name toeters dan.
1: Alleen Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Het zit zo, we zijn op zoek naar een automerk vanwege een nogal iconisch autootje. En tenminste, ik denk dat we dat wel mogen zeggen als we het over dit autootje hebben. Dat het een verkleinwoord mag hebben. Op deze datum, maar dan 36 jaar geleden, 1990, kwam er namelijk voor het laatst een zogeheten De Chevaux van de band gerold. En die auto kwam dan later als lelijk eentje te boek te staan. In België heette het het geitje, volgens mij. En toch, ondanks die bijnaam, werd het al snel beschouwd. Dat is toch een technisch hoogstandje.
2: Onder codenaam Toute Petite Voiture wordt het hele kleine autootje dat twee boeren op klompen, 50 kilo aardappelen of een wijnvat moet kunnen vervoeren, getest en aan de meest strenge eisen onderworpen. Bedenker van de Toute Petite Voiture is Pierre Boulanger. Het autootje moet de slechtste wegen kunnen bereiden, goedkoop in gebruik en onderhoud zijn en bovendien een mand met eieren kunnen vervoeren zonder dat er één ei breekt.
0: Ja, en zodoende, Pierre Boulanger was er verantwoordelijk voor. Iedereen die dacht dat Pierre Bakker was, die heeft het hartstikke mis, want hij ontwierp dus auto's. Maar in opdracht van welk automerk gebeurde dat? Het lelijke eentje, dat stond uiteindelijk bij heel wat mensen dus in de garage of op de oprit. Maar welk automerk bracht dat zogeheten lelijke eentje uit? Welk merk liet dus op 27 juli 1990 het laatste zogeheten lelijke eentje van de band rollen? Er is trouwens ook ooit nog een liedje over gemaakt door Annie M.G. Schmid.

0: mannen bij tijdstip van het avondeten, etenstijd, denk ik toch wel. En zodoende werd hier alle smaakpapillen toch wel een beetje verwend, durf ik te zeggen. Zoet, zout, zuur van Robert van Emmert natuurlijk. Ondertussen even koers richting Vive la France. Daar is nogal wat gaande natuurlijk met al die natuurbranden daar. Heel wat mensen geëvacueerd. En daaronder die honderdduizenden mensen ook wat Limburgers. En een Limburgs koppel zijn alweer een paar dagen thuis. Maar er gaat geen dag voorbij voordat ze niet even het nieuws volgen rondom die immense bosbranden daar. Vandaag werd bekend dat het nog weken, misschien zelfs maanden duurt voordat de brand in de regio Gironde bij Bordeaux is geblust. Het gaat over de familie Balmakers uit Susteren. Zal de vakantie op de camping aan het meer van Biscarros niet gauw gaan vergeten.
1: We moesten met 1000 mensen tegelijk van één camping af met één uitgang. Dus we hebben daar wel heel even in de file gestaan om daar weg te komen. Maar daarna was het eigenlijk relatief rustig en konden we ook veilig naar die gymzaal toe in het naastgelegen dorpje. En dat was ook prima geregeld met de mensen van het leger, politie, de mensen van de camping die heel goed geholpen hebben. Dus dat was eigenlijk, ja, natuurlijk is het spannend. En in het begin heb je ook echt wel een beetje paniek, omdat je niet goed weet wat er nou allemaal gaat gebeuren. Maar je bent dan toch met het kostbaarste bezit, dat zijn je kinderen en je partner. Dus je wil voor iedereen dat je gewoon veilig op een veilige plek bent, zo snel mogelijk.
0: Ja, maakt het nogal wat mee. Zorgeloze vakantie is zodoende denk ik ook iets anders. Je hoorde net eens Paul Balmakers over die plotselinge evacuatie van hem, zijn vrouw en hun zonen Cas en Dex van de camping uit. Gebeurtenissen die hebben ook al heel wat de indruk gemaakt op de 10-jarige Cas.
2: Dan is eigenlijk je vakantie voorbij.
3: Dat wist je toen al?
2: Ja, wel een beetje, want het was echt heel groot. Het was wel heftig dat we daar ook weg moesten. En dan naar de gymzaal waar het, ja, was een beetje, het slapen was niet heel fijn. Want we moesten op een laken slapen. Dus dat was een beetje, ja.
3: Ja, dat is toch helemaal achter de grond, hè?
2: Ja. Ja.
3: Heb je kunnen slapen daar? Heb je een beetje geslapen?
2: Ja, niet heel lang. Maar heel even, niet te veel.
0: Dat is dan ook nog natuurlijk. Op het moment dat je dan op zo'n geknutseld bedje moet liggen. Nou, dan gaat dat ook wel een beetje ten koste van de slaapkwaliteit. En de volgende ochtend mocht het gezin nog kort terug naar de camping om achtergebleven spullen op te halen. En daarna besloten ze dan toch terug naar Nederland te reizen. En die teleurstelling over de afgebroken vakantie is bij Paul en zijn gezin al min of meer ondertussen weggeëpt.
1: Als je de natuur daar die in brand staat en de mensen die hun huis moeten achterlaten. Kijk, voor ons is het een vakantieplek die je achterlaat. En dus, daar kijk je een jaar naar uit en daar spaar je voor. En dat is natuurlijk heel vervelend. Maar dat is en blijft natuurlijk relatief met de problemen die de mensen daar nu ervaren.
3: En nog steeds.
1: En nog steeds, inderdaad. Dus we hopen vooral dat het snel, want we kijken nog iedere dag, een paar keer per dag, hoe de brand zich ontwikkelt in het gebied. Ja, omdat we toch wel begaan zijn met wat er daar gebeurd is. En ook voor de kinderen is het goed om het op die manier te kunnen volgen en misschien ook een beetje af te sluiten straks. Zodat we toch ook nog een paar weken lekker vakantie kunnen vieren in eigen land.
0: Nou, dat is ook wat waard. In ieder geval een vakantie om nooit te vergeten, maar dan niet per se in de positieve zin. Zometeen hier nog een keer de opgave van de nieuwsquiz van vandaag. Maar eerst de cheer.

0: Ja, hier net op deze laatste maandag, de 27e weliswaar, zijn we dus benieuwd welke auto, of van welk automerk beter gezegd, voor de laatste keer een autootje van de band kwam gerold op 27 juli 1990. En dames en heren, dat toetertje oren om bij te smelten.
1: Dit is L1.
0: Ik zou bijna willen dat ze die toeter nog los bleven verkopen. Dan had ik hem ondertussen in mijn eigen brekkie nog kunnen monteren. Al was me dat waarschijnlijk ook niet gelukt met mijn twee linkerhanden. Reden is dat we erover hebben, is dus die datum van vandaag. 36 jaar geleden op de Gobaf kwam de laatste uit de fabriek gesputterd. Het lelijke eentje, zo staat hij te boek. Maar van welk automerk? Kreeg al van iemand door, het zou een Trabant zijn.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Dat is het niet.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wil je je huis vernieuwen zonder stress? Laat je adviseren en inspireren bij Jisk, Velderhof en Meubelzorg. Comfortabel wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen? Daar wil ik heen.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een 18-jarige Roermondenaar krijgt geen straf voor seks met een 13-jarig meisje. Ze had gelogen over haar leeftijd en hij belde zelf met de politie. De brand van vorige week in Maastricht vertraagt de oplevering van 117 nieuwe woningen. Een voormalig kantoorpand werd aangepast voor bewoning. In oktober had het klaar moeten zijn. En de politie in Heerlen meldt flink toegenomen overlast door hangjeugd op fatbikes. In verschillende delen van de stad zijn ook al extra camera's opgehangen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer.
11: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
12: Houd misdaad uit je buurt.
11: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
13: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt.
4: Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
15: Ontdek nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
16: Liefde voor Limburg. Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Je zult hem maar missen. Dat welbekende gevoel van die intercept die net aan de neus voorbij dendert. John Mayer met The Last Train Home.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Het welbekende bijpraatmomentje is hier aangebroken op die kerstverse maandagavond. Wat passeerde er zoal de revue vandaag? Nou, bijvoorbeeld bij de collega's van de L1 Ochtendshow vanochtend een reportage vanaf camping in het niet. In Maasbree ligt die camping en dat is een camping zonder kinderen. Want ook in Limburg kiezen steeds meer campings bewust voor het adults-only concept. En voor de een is dat ondenkbaar, voor de ander is dat juist de ideale vakantie.
2: Mevrouw zit in het onderwijs en een keer een beetje rust. De tijd dat je dus hier zit, is echt heel erg lekker.
3: Ja, hebben we bewust voor gekozen. We staan hier vlakbij ook met de kinderen op de camping. En mijn man en ik wisselen elkaar een beetje af.
4: Ja, we hebben het hele jaar al hectiek om ons heen, dus ja, vandaar.
0: Absolute serene rust daar op die camping. En trouwens werd er ook gebeld met buschauffeur Roel de Jong. Dat was allemaal naar aanleiding van het feit dat hij toeristen met de bus vervoert naar onder andere Spanje. Nou, dan voelde hem aankomen. Zowel in Spanje als in Frankrijk is het al weken goed mis als gevolg van die grote bosbranden daar. En dan zou je denken dat Nederlandse toeristen een bezoek aan deze vakantielanden een jaartje overslaan. Maar niks is minder waar, zegt Roel.
5: Heb ik nog niet gemerkt?
0: Nee.
5: Nee.
0: Nog steeds de bus vol zitten, zo blikt je in ieder geval doet de informatie van Roel dan. En trouwens, blijf nog even in Spanje. Natuurfoto vanuit Spanje, gemaakt door een fotograaf uit Kerkrade. Heeft internationale erkenning gekregen. Thomas Remmets won de Vulture Interactions Photography Contest. Met een bijzondere opname van een ontmoeting tussen een jonge baardgier en een raaf bij een karkas. Ja, dat is een beetje de handicap van de radio. Eigenlijk zou je het moeten zien natuurlijk. LNNOS.nl, daar is nog eens te vingen. Een foto hoe dat oog enorme bewondering spreekt van Thomas voor gieren überhaupt.
6: In de volksmond noemen ze het een beetje vieze, lelijke dieren. Terwijl ze zo'n ontzettend belangrijke rol voor de natuur spelen. Ze zijn echt de opruimers van de natuur. Dus alle restjes, dood vlees, dode dieren die liggen, daar kunnen heel snel bacteriën in groeien. Die ook voor de mens schadelijk is. De gieren ruimen dat op zonder problemen.
0: Thomas breekt de welbekende lans voor

0: Ja, het accent zou je niet per se huren, maar dit komt toch wel degelijk uit Valkenburg. Of althans, de helft van, van de artiesten die je net hoorde. Joshua Tropez was er deels verantwoordelijk voor, samen met Tim Curry.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Waar wij op zoek zijn naar een autoke. Of nee, beter gezegd, een automerk vanwege een nogal iconisch autoke. Want op deze datum, met dan 36 jaar geleden, kwam er namelijk voor het laatst een De Chevaux van de band gerold. Auto komt later te boek te staan als het lelijk eentje. In België was dat het geitje. Nou, toch, ondanks de B-naam wordt het al snel beschouwd als een ontwerp technisch hoogstandje. Veel mensen ja, die hebben wel die worden fan van het autoke. Bijvoorbeeld Wim Krouwel van het museum Boijmans van Beuningen.
2: Natuurlijk, toen die auto werd geïntroduceerd, zullen mensen het wel een heel lelijke auto hebben gevonden. En de naam het lelijke eentje is natuurlijk ook niet voor niks ontstaan. Maar zodra die enigszins ingeburgerd was, hoorde je mensen nooit meer over lelijk en mooi. Het was gewoon een ding waar je mee leefde, waar je van ging houden zelfs. Veel mensen die hadden een grote liefde voor die auto. Ikzelf ook. Dat was een autootje wat hoorde bij je leven. En in termen van mooi en lelijk werd niet gesproken.
0: Ik denk nou serieus, op het moment dat er nou een oprit stond zo'n lelijk eentje, dan trek je wel bekiekzuur. Dan krijg je wel wat duimpjes omhoog, denk ik, op de A2 of hoe deed dan nog reeds. Een uitstervend ras, gelukkig toch wel, hoor. Maar welk automerk zit nou achter dat befaamde lelijk eentje op vandaag de dag, 36 jaar geleden, voor het laatst van de band? Welk automerk?

Ja, er zijn maar weinig liedjes die echt gewijd zijn aan één specifieke auto. Dit was dan Alex Warren, dat was dan gewijd aan specifiek de bijrijder. De passenger, de passagier van een auto of van een bus natuurlijk. De auto waar het hier vandaag over gaat, ja, die kan toch wel rekenen op een lijflied.

0: liedje een oud liedje. Maar goed, daarom nog absoluut niet minder mooi natuurlijk. Frank, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En je er zelf heel toevallig een op oprit stond?
1: Nee, toevallig zelf niet. Nee.
0: Toevallig, ja, ik moet zeggen, dat was toch helemaal geweldig geweest. Want dan hebben we alle ins en outs over uren lelijk eentje willen huren natuurlijk. Ja, we vroegen ons dus af, en het was allemaal naar aanleiding van de datum van vandaag, 36 jaar geleden op de kop af, dat het laatste lelijke eentje van de band afrolde. Maar bij welke autofabriek was dat? Nou kregen we bijvoorbeeld al het merk Trabant binnen. Ja, die hebben we moeten afstrepen. Even kijken, Suus dacht dat het een Aziatisch merk was, Toyota namelijk.
2: Nee, dat is niet goed.
0: En toen kwam je in onze chat-inbox, Frank. Wat dacht je?
1: Ja, ik dacht dat het van Citroën waren.
0: Ja, dat
2: goed! Ik vind het goed. Het is ook goed.
0: De chauffeur klopt helemaal, natuurlijk. Van Citroën, inderdaad, ja. Heb je zelf zoiets van, nou, als ik de kans zou krijgen of hoe het haai gehad, dan was dat wel een autoke voor mij geweest? Of ja, had je toch zoiets van, nou, mijn vuurkeer ik het naar anger merken of modellen?
1: Ja, ik vind hem voor destijds vond ik wel een leuke auto. En nog eigenlijk wel.
0: En nu heb je echt een beetje een oldtimertje natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Toen was ik hier in Valkenburg, werden ze nog verhuurd. Dus,
0: Dat wist ik niet. Oh, dan kun je dan hier een stijl wat van die heuveltjes door bereiden dan. Zie je zelf überhaupt een beetje autogek of heb je echt zoiets van nou, staat het gewoon van het welbekende van A naar B gaat, dan is het prima.
1: Van A naar B en een beetje leuk rijden, maar niet speciale topmodel of zo. Ja.
0: En dan is ook nog wel af te vragen, stel, bankrekening is vermerken of vuurmerken. Op mens met een, zeg 6-0 flinke gegruitje. Welke auto zou je dan kopen? Wat is er een absolute droomauto?
1: Ja, ik denk een Audi of zo gaat wel zo werken, maar ik heb niet specifiek een model of zo in de kop.
0: Cabriootje of zo, met die komende
1: dagen. Ja, dat zou nog wel leuk werken, vooral met deze dagen.
0: Ja, precies. Een blitzzonnebrilletje erbij.
1: Ja.
0: Zorg je het wel voor draaiende hoofddingen inderdaad. Over de zomer gesproken, een L1 zomerpakketje kun je kan op. Je begrip dat dat dus Valkenburg is.
1: Ja.
0: Dan komen we dat in orde maken. Frank, dankjewel en fijne hoofd nog.
1: Oké, goed zo.
0: Tjus, hoi.
1: Hoi.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hallo wereld, Discovery Museum hier. Kom je experimenteren in ons Science Lab? Boek nu je tickets op discoverymuseum.nl. Zien we je snel in Kerkrade.
2: Maak van elke thuiswedstrijd een zakelijke kans. Bij Fortuna Business geniet je van eredivisie voetbal en ontmoet je ondernemers uit heel de regio. Sluit je aan bij het grootste zakelijke netwerk van Limburg. Meer op fortunasittard.nl/business.
3: Aken is er klaar voor. Het grootste WK paardensportevenement ooit. Beleef de spectaculaire openingsceremonie op 11 augustus samen met de Prinses van Oranje. Een avond vol show, muziek, dans en emotie. Tickets via agen2026.com.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een 18-jarige jonge man uit Roermond krijgt geen straf voor seks met een 13-jarig meisje. Dat heeft de rechtbank in Roermond bepaald. De jonge man had in mei 2025 seks met het meisje tijdens een feestje in Roermond. Het meisje had gezegd dat ze 16 was. De verdachte had expliciet gevraagd naar haar leeftijd. Een dag later belde hij zelf met de politie om te vertellen wat er gebeurd was. De politie in Heerlen gaat vaker de wijk in om overlast door hangjongeren aan te pakken. Het aantal meldingen is sinds het begin van de vakantie flink gestegen. Het gaat volgens de politie vaak om tieners op fatbikes die zich misdragen. Dat gebeurt met name in Heerlerbaan en Heksenberg. Daar zijn recent ook bewakingscamera's opgehangen. Om door te kunnen gaan met de verbredingswerkzaamheden aan de A2 en toch het verkeer door te laten rijden, is bij Bornen op het eerste gezicht ingewikkelde constructie bedacht. Verkeer kan nog gewoon de snelweg op en af, maar het is even wennen voor de weggebruikers. Er zitten wat extra bochten in het traject en er staan op andere plekken verkeerslichten. Erik Eusen van Rijkswaterstaat.
11: Er zijn verschillende alternatieven geweest, maar dit was gewoon qua doorstroming en bereikbaarheid de beste optie. En de hele situatie duurt ongeveer drie kwart jaar aan de ene viaduct en dan drie kwart jaar aan de andere kant. Dus anderhalf jaar ongeveer zijn we bezig.
10: De grote brand van vorige week in een voormalig kantoorpand in Maastricht vertraagt de oplevering van 117 nieuwe woningen. De aanpassing van het pand aan de Adelbert van Scharrenlaan was nog volop bezig. Het was de bedoeling dat de woningen in oktober klaar zouden zijn. Dat gaat niet lukken, zegt de verantwoordelijke woningbouwvereniging. Het goed inschatten van de schade gaat al weken duren. De brand ontstond donderdag en veroorzaakte een rookwolk die van grote afstand te zien was. En in Meijel is een auto in een kanaal terechtgekomen. De bestuurder had hem geparkeerd bij een eetcafé aan de N275... maar waarschijnlijk niet goed op de handrem gezet. De auto rolde de Noordervaart in en werd enkele honderden meters meegesleurd door de stroming. Volgens een correspondent is het een huurauto met Duits kenteken en is de bestuurder een Spanjaard. Het weer in de komende uren droog en bij zonneschijn 23 graden. In de avond koelt het af tot 15 graden en de heldere nacht wordt het een graad of 12. Morgen droog en zonnig, in de loop van de dag wordt het maximaal 30 graden.

0: Ja, misschien dat veel liefhebbers van tuinen. Ja, deze plaat ook een beetje treurig aan, hoor. Green, green grass, daar is al lang waarschijnlijk geen sprake meer van in jouw eigen tuintje. Het gezondheid heeft toch ondertussen op veel plekken een nogal gele kleuren gekregen. En heeft die regen van gisteren waarschijnlijk weinig aan kunnen verbeteren. Ja, sterker nog, de hitte van de komende dagen zal er waarschijnlijk ook niet zoveel goed aan doen. Ik heb trouwens wel even op zitten zoeken wat tips voor een prachtig groen glooiend gazon. Kalk strooien, water geven, dan niet één keer, of iedere avond bij wijze van spreken een beetje, maar beter één keer flinke plants water, zodat het water dan diep in de bodem trekt. Juist maaien, het gras dan idealiter maaien tot een 4 à 5 centimeter. Want dan droogt de grond minder snel uit, ontwikkelen de wortels zich ook. En bemesten natuurlijk, hè. Mocht je nou geen mestkorrels hebben, dus ik denk ja, ga gewoon eens een keer op het gazon zitten. In plaats van op het kleine kamertje.
1: Ik krijg daar spontaan diarree van.
0: En misschien nog wel beter zelfs.

het centrum en drinken niet eens in de lekkere tas koffie met een keukske. En zei, wat wil ze in de koffie? Ik zeg, Viagra, poeier. Ondanks, ik zeg, dat wordt mijn keukske niet slap als ik het in de koffie stop.

0: ook alweer heel wat jaren geleden. 2004, de soundtrack van het Europees kampioenschap voetballen in Portugal. En daar was dan Nelly Furtado verantwoordelijk voor. Forza! Ondertussen nemen wij even plaats in een stoel waar de meeste mensen niet heel graag in plaats nemen. Hoor je nog alles dit?
1: Alleen vandaag.
0: En voel je soms ook nog wel wat. Dat is dan zo'n beetje het ergste van het hele verhaal. Het gaat hier even over de tandarts. En zelf met die tandartsenbranche gaat het ook niet helemaal vlekloos. Tandartsen die dreigen de komende jaren handjes tekort te komen, moeten in toenemende mate steeds vaker een tandje bijzetten, omdat er minder tandartsen zijn. Daarentegen groeit het aantal patiënten wel. Verslaggever Briches die legde de gevoelige kwestie voor aan tandarts Wouter Krommenhoek in zijn praktijk in Heerlen.
2: We lopen natuurlijk tegen een mankrachtprobleem aan in Nederland. Gaandeweg met de jaren zijn er toch relatief weinig opleidingsplaatsen, waardoor de aanwas van nieuwe tandartsen minder is dan eigenlijk gewenst zou zijn. De emancipatie heeft natuurlijk ook toegeslagen, waardoor veel vrouwelijke tandartsen momenteel afstuderen, die niet altijd interesse hebben om ook fulltime een werk te hebben.
3: En iets anders nog, er blijven patiënten langer naar u toe komen. Er worden steeds meer 65-plussers die plaatsnemen in de stoel.
2: Ja, de vergrijzing slaat toe. Ik weet nog vanuit mijn studietijd dat het al bekend was dat de bevolkingspyramide zou veranderen in de jaren. En ja, daar is eigenlijk nooit op ingespeeld. En nu zitten we dus inderdaad met een heel groot aanbod van oudere mensen die behandelbehoefte nodig hebben.
3: Ja. Wat had er eigenlijk moeten gebeuren?
2: Ja, eigenlijk meer capaciteit, maar ja, dat is ook een kostenprobleem. Meer mensen opleiden, daar zitten grote kosten aan verbonden. En je kan niet zomaar even een paar tandartsen erbij plakken. Dat zijn substantiële investeringen. En ja, zolang het allemaal loopt, loopt het.
0: Ja, het is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Het heeft nog heel wat voeten in de aarde. Nou, hopelijk kun jij in ieder geval nog constant terecht de komende tijd daar in die tandartsenstoel. Al zal dat nooit echt superleuk worden.

Empire State of Mind van Jay-Z en de dame die in my humble opinion toch wel tot de groep van beste zangeressen ever behoort. Alicia Keys. Sterker nog, aan het begin van deze maand stond ze op het Montreux Jazz Festival. Daar stond ze trouwens niet alleen, daar stond ze met Ray. Dat is dan weer die dame van die plaat Baby, Where's My Husband? Nou, en dat is toch wel echt kippenvel materiaal was dat op het moment dat die twee dames samen stonden.

Het nummer Oscar Winning Tears werd daar dus gezongen. En wat grappig, met zo'n concert, dan staat er natuurlijk ook een camera gereed op die zangeressen zelf. Hè? Ja, vanzelfsprekend. Maar ook op mensen in het publiek. En ook daar op het Montreux Jazz Festival. Je zag ze echt met open mond zitten kijken. Gewoon echt de kin tot aan de borst ongeveer. En terecht natuurlijk, hè.

0: Mag ik u wat vragen?
1: Ja.
0: Waar kent u Hazy van?
1: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
0: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
3: Voor elke keukenwens en elk budget is

0: EKSkeukens.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid...

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Een 18-jarige Roermondenaar krijgt geen straf voor seks met een 13-jarig meisje. Ze had gelogen over haar leeftijd en hij belde zelf met de politie. De brand van vorige week in Maastricht vertraagt de oplevering van 117 nieuwe woningen. Een voormalig kantoorpand werd aangepast voor bewoning. In oktober had het klaar moeten zijn. De politie in Heerlen meldt flink toegenomen overlast door hangjeugd op fatbikes. In verschillende delen van de stad zijn ook al extra camera's opgehangen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
3: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
2: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden.

0: goed.
1: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
3: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
2: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden.

0: L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden.

0: Dit is L1.
1: L1.
2: Straks, als de zon gaat schijnen, wolken weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks,

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten, dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning, ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarros is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Londen is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Blanche Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht.